0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is Mew.
3: Een geweldige band. Eervol ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: Helsinki's Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM. Altijd hier voor jou.

0: Joop Venlo.
1: Also on DAB+.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omo Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: niet heel vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobsen Blierik. Hij heeft de spierziekte Duchenne en hij heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven over zijn leven. Iedereen in Margaret moet je het, hij denkt niet, dat is de jongen in de rolstoel, maar dat is de jong die altijd lacht. En zo heet je ook het liedje. Nu op Omroep Venlo, jong die altijd lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band, eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: og Mo Fanlow.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Nu op Omroep Venlo, Jong de Altijd Lacht.
0: De beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
5: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kaldekierge.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: is Umut Fenlo.
1: Classics, hits, and songs from the region.
0: Umut Fenlo.
1: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band, eervol ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
1: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
6: Tot ziens in onze winkel.
5: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
9: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.

0: Somber en Home Wrecker.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Luistert naar Patrick staat op.
0: Goedemorgen allemaal. 29 augustus 2026. Een bijzondere dag in vele opzichten. Daarover straks meer informatie. 11 minuten over 8 en we zijn afgetrapt voor een spliksplinternieuwe aflevering van Patrick staat op tot de klok van 12 uur. Want ja, een uurtje later beginnen betekent een uurtje langer doorgaan. Achtereenvolgens hoorde je de Pointer Sisters met Happiness and Somber. Happiness and Somber komen close together hier. Homewrecker uit de top 40. Ja, 29 augustus. Volgende week zitten we alweer in de maanden met de R. Ja, precies dat. Jullie weten, ik ben geen herfst- of winterman. Ik ben voorjaar-zomerman. En dan komt er nu echt die tijd aan dat de dagen korter worden. Straks wordt ook nog die klok verzetten, wordt het helemaal een korte dag. En het gaat waaien, het gaat regenen. We krijgen misschien kou, we krijgen misschien sneeuw, we krijgen ijzel, we krijgen gedoe. Ik word daar niet vrolijk van. Maar goed, ik bedoel, het is 29 augustus, straks meer over het weer. En uiteraard VVV Venlo, die het goed doen, dan gaan we ook de schijnwerper opzetten. En terecht, ja, worden we kampioen? Is natuurlijk de vraag. Nee, is veel te vroeg. Het seizoen is net begonnen, jongens. Dieve mensen, zeg. Goh. Laten we lekker verder gaan met de lekkerste muziek hier bij Patrick staat op. En dat is er eentje uit Nijmegen. Zwart-wit heet de single. Frank Boeiengroep is de muzikantenband.

0: Hij werd bekend bij Roxy Music, later ging hij solo en dit jaar in september wordt hij maar liefst 81. Je hebt het over Bryan Ferry en Slave to Love.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Mochten er al buien voorkomen bij jou in de omgeving, dan trekken die snel weg, waarna langere tijd droog is. Zo nu en dan breekt de zon door. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Later vanmiddag raakt het bewolkt en volgt buiengeregen. Buiengeregen, ik heb het even opgezocht, dat is zo nu en dan een druppel. Je kunt er omheen fietsen, als je al op de fiets zit. Maar ja, buiige regen is wel wat er gaat komen. Vanavond trekt het gebied met die regen dus over het land. Daarbij staat ook een stevige wind. Komende nacht volgen enkele buien. Eigenlijk is het regen, buien en regen en nattigheid. Eigenlijk is het gedonder al begonnen. Lokaal koelt het af naar zo'n 16 graden. Ook morgen, houden we het niet droog. En worden vanuit het westen enkele, wat dacht je, buien aangevoerd. Ja, het wordt zo'n 21 graden maximaal in het Venlose. En ja, dat betekent gewoon dat het einde nadert met betrekking tot het weer dan. Ja, het is wat het is. We moeten het ermee doen, lieve mensen. Bohemian Like You, de Dandy Warhols. 9:59. Je luistert naar Patrick staat op en we zijn er tot de klok van 12 uur vanochtend.

0: Udo Jürgens en zijn Griechische wijn, ja. Hij ging in etappes door het Eurovisie Songfestival heen. Hij werd in 1964 zesde. Een zesde plaats in 64 en een vierde plaats in 1965. En in 1966 won hij uiteindelijk met de Evergreen Merci Chérie. En hij had ook altijd wel een traditie met een badjas. Tijdens zijn concerten was het vaste prik dat hij na de geplande show terugkwam voor de toegift in een witte badjas. Waarna hij solo achter de piano zijn grootste hit zong. Ja, een vaste prik. Ik weet niet of hij ooit voetballer had willen worden. En daarom dus een badjas aan ging doen. Zou kunnen. Je ziet natuurlijk bij de... wat is dat? De bekerwedstrijd, hè? Ja, krijg je de voetballers in Nederland ook een badjas. Meestal een rode. Ja, echt waar. Bijna 8:30. Ik zit de tijd vol te praten tot een lekkere lange luisterplaat. Normaal om 7:30, maar omdat we een uurtje later zijn gestart, is dat ook doorgeschoven naar in dit geval 8:30. De lekkere lange luisterplaat is een bekende en een hele grote hit, mag ik wel zeggen. Ik heb het over Guns N' Roses en hun geweldige Paradise City.
1: De lekkere lange luisterplaat.
2: Patrick staat op.

En klaar zijn ze. Paradise City van Guns N' Roses. 6 minuten 45 noten. Ah, ik wel in ieder geval. 6 minuten over 8:30. Het nieuwe gemeentelijke zwembad De Ploens in Blerik opent volgende week zaterdag 5 september officieel zijn deuren. Bezoekers kunnen die dag voor het eerst een kijkje nemen in het nieuwe zwemcomplex en kennismaken met de verschillende baden. En ze kunnen ook deelnemen aan activiteiten, waaronder een knutselmiddag. Er is een stormbaan en een springkussen. De opening begint om 10:00 ochtends en duurt tot 3:00 in de middag. Verschillende verenigingen geven die dag demonstraties. Bijvoorbeeld de reddingsbrigade. Ik denk dat ze een paar mensen het water in gooien en dat er dan gered wordt of zo. Ik weet het niet. Ook worden de rondleidingen gegeven door het nieuwe zwembad aan de 3 december single in het Blerikse. Het is nog niet mogelijk om zelf een duik te nemen dan. Dus laat je zwembroek, zwempak maar thuis. Hoeft niet allemaal niet te gewoon lekker gaan kijken. Volgende week zaterdag. Het nieuwe zwemcomplex bestaat overigens uit 3 baden. Het wedstrijdbad is vooral bedoeld voor wedstrijden. Nee, voor verenigingen. Daarnaast is er een multifunctioneel bad voor verschillende activiteiten. En een warmer doelgroepenbad voor onder meer ouderen en mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Achter het glas aan de zijkant komt een horecagedeelte. Ook het buitenbad wordt gerenoveerd. Daar komt onder andere een nieuwe glijbaan. Ja, is leuk voor de kleintjes. Het nieuwe bad is gebouwd met veel oog voor duurzaamheid. Het zwembad wordt voor een groot deel zelfvoorzienend. Zo wordt veel restwarmte hergebruikt, waarmee onder meer het buitenbad kan worden verwarmd. Vanaf zondag 6 september kan er in het nieuwe zwembad worden gezwommen. Dus de dag erna, zaterdag niet, maar zondag, dan kun je gaan zwemmen in het spliksplinternieuwe zwembad in Blerik, De Ploens. Voor de mensen die dat niet verstaan, dat is De Plons. Dat is een 1 letter minder, maar je spreekt het inderdaad wel even net wat anders uit. Ja. We gaan verder met muziek uit de top 40 van dit moment. Shanna Spyro schiet naar boven toe met Great Expectations.

0: this time.
1: Ja, Miracles was dat van Chef Special. En dan denk je, ja, dat is een plaat van niet zo heel lang geleden. Vergeet het maar, gewoon al 3 jaar oud. 3 jaar. 2023 hadden ze er een hit mee. Goed, het weer hebben we gehad. Straks gaan we aandacht besteden aan VVV Venlo. Die doen het goed in de keukenkampioendivisie. Nou, ik spreek liever van de eerste divisie. Keukenkampioendivisie, dat vind ik echt zoiets van... Goh, wat gaan ze dan brouwselen daar in die keuken? Maar goed, dat is mijn eigen gevoel erbij. En wat gaan we verder nog doen? We gaan de laatste Venlo negen over de streep trekken... om toch maar even te stemmen op de Venlo's 100. Ik heb het... Het aantal stemmen heb ik zojuist doorgekregen van Rob Achten. Die is een van de presentatoren. Zit op de zaterdag tussen 4 en 6 met Sip en Saturday. En samen met Jeroen Kupers doet hij zeg maar de administratie achter de schermen. En hij heeft me net doorgegeven hoeveel stemmen dat we hebben. En er kunnen er echt nog wel een paar bij. Het is niet zo dat zeg maar, het bakje van stemmers vol zit. Er kunnen er echt nog wel wat bij. Dus wat dat betreft doe je best. Dit is het laatste weekend overigens. En straks tussen 11 en 12 komen er een aantal gasten. Daarover straks meer. En we gaan jullie over de streep trekken met een live radio-uitzending. En hij is ook nog via stream te zien. Dus ik ben vanochtend naar de kapper geweest. Ik heb hem... ik doe het. Ik sta in beeld, maar ik maak echt 1000 keer liever radio. Want jullie zien me dan niet en dat vind ik prima zo. Hè. Dat wil ik graag zo houden. Er zijn ook wat stemmen die opgaan van... Goh, we moeten livestreamen echt vanaf de hele zaterdag livestreamen... dat ze ons kunnen zien en contacten met de luisteraar. En ja, prima. Goed. 14 minuten voor 9, dus 29 augustus 2026, een bijzondere dag. Omdat het de zaterdag is voor de dag dat je nog je stemmen uit kunt brengen. Tot 23 uur 59 op die zondag kun je stemmen op de Venlo's 100. En doe dat gewoon, want uiteindelijk is het gewoon jullie lijst. Jullie bepalen wat daarin komt en niet wij. Wij van de Omroep Venlo hebben er helemaal niks over te zeggen. En er kunnen nog echt wel stemmen bij. Dus stem, stem, stem, stem, stem, stem. Had ik al gezegd dat je kunt stemmen? Heel belangrijk, want we willen gewoon zo'n breed mogelijk publiek... ja, de stemmen horen en uiteindelijk komt daar dan een lijst uit... en dan hebben we echt de nummer 1 te pakken aan die einde van de lijst. We beginnen op 100 en we gaan naar nummer 1. Dus tussen 11 en 12 meer aandacht daarvoor. We gaan verder met muziek, want dit is lappe klets allemaal. Daar word je toch niet zo vrolijk van. Si on chantait, Julien Clerc.

lekkere house muziek. Genieten ze thuis van, hoor. Echt waar. Nee, hashtag nee, hashtag nee. 6:09, 29 augustus 2026. Ik heb er nog eentje voor je en die is van Original Sin. Ik bedoel In Excess en Original Sin. We gaan naar 1983.

0: Omroep Venlo.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Kamer.

0: dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
1: Omroep Venlo.
2: Je luistert naar Patrick staat op.
3: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels, het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
8: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
9: Oh, wie werkt dat dan?
8: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Dapper, kies jouw club, koppel je bankpas en spaar gratis en automatisch mee.
9: Tof, dat kon ik meteen doen.
10: Goedemorgen Venlo.
11: Goedemorgen, je moet wel gaan werken. Ja, jong, het is al gooi, stoeme vogel.

0: Gewoon lekker. Patrick staat op.
1: Omroep Venlo.
2: Ha, lekker. 8:11. Je hoorde achterin volgens Dolly Parton en Jolene. Afgelopen week overleed ze. En ze wordt dus geëerd in Tennessee in Amerika. En terecht, want ze laat niet alleen heel veel muziek, mooie muziek, goede muziek, country muziek achter, maar ze was ook een heel prettig mens. Ik heb haar nooit ontmoet, maar het was altijd een bijzondere en mooie verschijning. En daarna Ricky Martin met Livin' La Vida Loca. Ja, lekkere zomerse muziek, nu kan het nog. Want de herfst begint dit jaar op 1 september, volgens de meteorologische indeling. En op 23 september pas, ja, dus iets later, inderdaad 22 dagen, volgens de astronomische indeling. Ik ga uit van de 1 september, dus dan is het dinsdag, is het herfst. Ja, je kunt vragen wanneer is het herfst? Nou, als de blaadjes vallen, die vallen al een tijdje hoor. Door de droogte laten de bomen de blaadjes iets eerder vallen. Struiken trouwens ook, die doen het gewoon vrolijk mee. En ik denk dat als bij de eerste beste zuidwesterstorm in de herfst, dan zijn de bomen heel snel kaal. Heel snel kaal, echt. God. Wat zijn ze snel kwijt dit jaar? Dat ga je dan zeggen. Dus je weet het in ieder geval, want je hebt het gehoord bij Patrick staat op. En alles wat je hier hoort, is echt waar. Zeker weten. We gaan verder met de Eurythmics en Sweet Dreams. Oh, dit is zo'n plaat, daar word ik ook zo vrolijk van. Hè? Die beat in het begin. Ik ga er niet meer overheen praten.

0: Johan, ben je daar?
1: Ja hoor, ik ben er.
0: Mooi zo.
2: Ja. Omroep Venlo.
3: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmix.
0: Inderdaad, we hebben weer drie items en we hebben hem aan de lijn. En hij was even weer weg, maar hij neemt meteen weer op als ik hem weer terugbel. Dat is mooi. De drie items waar we er eentje van uit gaan zoeken, dat wil zeggen Johan. 12 doden in 1 week tijd in Engeland en Ierland. Jongeren racen tegen het verkeer in voor likes op social media zoals TikTok. Ook in Nederland wordt inmiddels rekening gehouden met dit fenomeen. Triest, triest, maar waar. En een kat is donderdag per ongeluk onder de motorkap van een auto meegegaan. Gelift van Schiedam naar Dordrecht. De eigenaren werden kort na de vondst ingelicht. De kat Chica, genoemd, is diezelfde avond door een dierenarts behandeld aan brandwonden. En het laatste feit gaat over de regen. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij. Het is nog maar de vraag of het grondwater voor komend voorjaar weer voldoende is aangevuld. Ondertussen ontbreken maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken. Er is niet eens bekend hoeveel we gebruiken. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, goedemorgen. Ja, je hebt weer mooie onderwerpen gekozen. Maar ja, ik had meteen bij het eerste, dacht ik al meteen, vroeger gingen de kinderen lekker voetballen, gingen ze lekker buiten spelen. Als je ziet, het lijkt wel op steeds extremer worden om likes te krijgen. Er gebeuren van zoveel rare dingen op het internet dat ik denk van, daar kan je met je verstand eigenlijk helemaal niet bij. Welke debiel gaat zulke dingen doen om de mensen in gevaar te brengen voor likes? Ik bedoel, ik kan me hier met mijn petje niet bij, op geen enkele meer.
0: Nee, ja, dit is iets wat de jongeren dus doen. Tegen het verkeer inracen en dat opnemen op hun telefoon en vervolgens delen op social media zoals TikTok. Levensgevaarlijk uiteraard, dat snapt iedereen. Ja, ik kan er ook niet met mijn pet bij, maar het is inderdaad alsof het steeds extremer moet om die likes te krijgen. Hoe gaan we dat veranderen, Johan? Wat heb je voor oplossing? TikTok uitbannen, weggooien, niet meer doen?
1: Nee, ik denk dat hier valt ook weinig aan te doen. Sommige mensen, ik moet zeggen, die maken ook grapjes. Ik hoorde toevallig gisteren van iemand, en dat was een goede kennis, die wilde zijn vrouw even laten schrikken. Zijn vrouw lag te slapen en ging heel dicht achter een vrachtwagen rijden. Achter een vrachtwagen. En in ieder geval, en in één keer schreeuwde hij met die vrachtwagen. Die stond met zo'n aanhanger waar de vrachtwagen achterstevoren op staat. Ja. Die ken je wel, zo'n trailer.
0: Ja.
1: Heel dicht oprijden en in één keer begon hij te gillen. En zijn vrouw ziet die ogen open, ziet in één keer die vrachtwagen voor de neus. Ja, ik vond het niet echt grappig. Dan denk ik van, dit soort dingen, dit is dan nog een beetje onschuldig. Maar als je dit echt gaat doen, ik vind trouwens ook zo dicht op een vrachtwagen rijden, vind ik trouwens ook onverstandig. Maar in ieder geval, waar die jeugd naartoe gaat, daar gaat helemaal nergens meer over.
0: Nee, ja, ik bedoel, het is al inderdaad net wat je zegt, onschuldig begonnen. Ik ken nog, een tijdje terug was het in om kaneel te happen of zo. Was dat ook alweer?
1: En ook van die dingen in je neus stoppen en allemaal van die challenges. Ik krijg er ook vaak toegestuurd. Ja, sorry hoor, maar ik hou wel van een uitdaging. Maar dit soort uitdagingen, ja, de hete peper in je reet stoppen, ja, daar word je niet vrolijk van.
0: Nee. Nou ja, laten we het gewoon doen. Laten we vooral het gezellig houden en geen gevaarlijke dingen opzoeken waarvan je denkt, ik zag pas geleden, ja, en dan hou ik er echt over op, uit een lopende auto meelopen. Dus je zit al te bijrijders. Ja. En dan de deur open doen en met 1 been proberen mee te lopen. Ja, hoe freaky ben je dan, echt?
1: Ja, maar dan denk ik ook, wat voor zin heeft dit?
0: Geen idee.
1: Het moet ook ergens toe leiden. Maar vooral als je andere mensen in gevaar brengt, dan ben je echt wel heel erg fout bezig.
0: Ja. Goed, een constatering in het laatste weekend dat we de zomer hebben. 1 september heb ik net doorgegeven aan de luisteraars. Dan wordt het herfst. 23 september is astronomische en dan de meteorologische. Maar in september gaat het gebeuren. Maar nemen afscheid van een mooie zomer, toch? Of niet, Johan?
1: Ik moet zeggen, we hebben niet te klaar gehad. Soms was het een beetje warm, maar ik moet zeggen, het was een prachtige zomer.
0: Absoluut. Ik spreek je volgende week weer, Johan. Een heel goed weekend. Groetjes.
1: Tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo.
1: Hey, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
2: Patrick staat op.

0: James Morrison and You Give Me Something. En kun je me bijna niet voorstellen, maar hij wilde dus zanger worden. En ging als jonge jongen zich aanmelden bij een koor. Een kinderkoortje, inderdaad. Ik weet niet of het kinderen voor kinderen was, maar dat zal wel niet. Dat is een Nederlands dingetje. En hij komt hier uit Nederland, James Morrison. En hem werd gezegd van jongens af aan, joh, ga weg. Je mag hier niet eens binnenkomen, want je hebt een walgelijke stem. Nou, dat heeft hij jaren gehoord. En uiteindelijk brak hij toch door met die walgelijke stem. En ik kan zeggen, hij heeft een wat schordere stem als doorgaans de mensen. Een bijzondere stem, zou je zeggen. Maar de muziek die hij maakt met die stem, ik vind het geniaal. James Morrison hoorde je met You Give Me Something. En ik ga je wat geven. Ik ga je informatie geven over het feit dat we straks een viertal gasten in de uitzending hebben. Wie? Ik ga het je gewoon vertellen. Jacques-Paul Joosten komt langs. Marinho Peters komt langs. Paul Breuer en Chris Tenue komen allemaal langs. En we hebben een uitzending in de televisiestudio. En het heeft alles te maken met het feit dat we aandacht gaan schenken aan de stemweek van de Venlose 100. We gaan een uurtje lang praten over Venlose muziek en allerhande aanverwante zaken. En we proberen jullie als luisteraar / kijker, want je kunt op de stream dan ook nog eens in beeld iedereen zien. Ja. Ik weet niet of ik ook in beeld gebracht word, maar daar vraag ik de technici wel een zwart laken voor, of zwart puntje, of zo'n zwarte balk neer te plaatsen. Dan hebben jullie geen last van mij. Ik maak niet voor niks, radio en geen televisie. Maar we proberen zoveel mensen, zoveel mogelijk Venlonaar over de streep te trekken om te stemmen. Want je kunt dit weekend nog stemmen op de Venlose 100. En als die vier mensen uit de popbusiness van het Venlose zeggen dat je moet stemmen, dan doe je dat natuurlijk. Ik bedoel, het zijn niet de kleinste gasten. Hè? Jacques-Paul Joosten heeft zijn sterren wel verdiend, dacht ik zo. Chris Tenue uiteraard. Marinho Peters en Paul Breuer met Quante Hippe. Ja, het zijn vier grootheden in de Venlose muziek. En die zeggen, jongens, stem op de Venlose 100. Doe dat vandaag of morgen. Morgen kan het tot 23:59. En dan gaat hij echt dicht de stembus. En ik weet het aantal waar het nu op staat. En dat kan. Nee, dat moet echt hoger. Dat moet echt hoger.
1: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
2: Omroep Venlo.

Mick Jagger natuurlijk van de Rolling Stones. En succesvol was hij ook solo. En dit was een van zijn grote hits, Just Another Night. Ouders worden vaak opgelicht door nepagenten of jongeren die zich voordoen als bankmedewerker. Maar het gebeurt soms ook op andere manieren, zo merkt een 71-jarige man uit Venlo. Hij werd slachtoffer van datingfraude. Afgelopen vrijdag was de rechtszaak tegen twee verdachten. Het is 23 juni 25 als de man een taxi neemt vanuit Venlo naar Utrecht. Hij heeft een date met ene Laura. Die heeft hij op een chatsite ontmoet. Tenminste, dat denkt hij. In plaats van Laura ontmoet hij in Utrecht twee mannen. Ze zeggen dat ze familie zijn van Laura en de man gelooft dat en stapt bij hen in de auto. Vervolgens rijden ze twee dagen lang door Nederland, onder meer naar Utrecht en Breda. Onderweg overtuigt het tweetal de man om te gaan pinnen. Het geld willen ze voor hem gaan beleggen. Omdat er een daglimiet is, moet er eerst contant met de bank worden overlegd. En het slachtoffer verandert zijn limiet en pint uiteindelijk verspreid over meerdere keren een totaalbedrag van 20.000 euro. Het slachtoffer brengt de nacht door in een hotel. Zijn telefoon wordt afgepakt. De familie van de man heeft dan inmiddels aangifte gedaan van vermissing. Opa zou namelijk op maandagavond komen eten bij een kleinzoon, maar daar verschijnt hij niet. Wel krijgt de kleinzoon een berichtje van opa, maar dat neemt de ongerustheid niet weg. Integendeel, een dag later wordt de man thuis in Venlo afgezet. De twee mannen van 27 en 29 uit Utrecht gaan er vandoor, maar kunnen later worden aangehouden. En tijdens de rechtszaak gisteren zwijgen of ontkennen ze. Het Openbaar Ministerie spreekt van een nieuwe methode van oplichting bij ouderen. Er wordt 12 maanden cel geëist, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. En de uitspraak is over 14 dagen. Dat is toch een heel triest bericht. Je kunt gewoon niemand meer in deze wereld vertrouwen. Ja, zolang je ze ziet en ziet wat ze doen ook, dan zou je kunnen zeggen, ze zijn te vertrouwen, maar het is echt ongelooflijk. Ik hoop dat het uiteindelijk zo is dat ze die 12 maanden minstens krijgen. Ik had een andere straf eraan gehangen, maar dat is mijn persoonlijke mening. Mr. Know-it-all van Teddy Swims uit de top 40 van dit moment blijft bovenin hangen. En dat doet hij goed, Mr. Teddy Swims.

0: Misschien heb je vanochtend voor de kast gestaan en gedacht van... moet ik aan, wat moet ik aan? Nou, als je je hoedje maar ophoudt. We draaien aan het knopje, want we gaan spreken over VVV Venlo. De nieuwe kampioenen van... Nou, we gaan het allemaal aan de heer Matt van Ree vragen. Want Matt van Ree, die weet alles van VVV. Goedemorgen, Matt.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Goedemorgen. Ja, we draaien aan het knopje, we gewoon lekker verder in het Venlo's. Wie is de stemming rondom de Venlo-neer? Wat huurt ze in het veld, over VVV? Alleen maar louter positieve verhalen, denk ik, of nee?
1: Nou, is hier goed begonnen. Dat sowieso. Dat geeft in elk geval moed. De eerste wedstrijd 4 tegengoals. Nou, en dan tegen NAC en tegen de Graafschap. Maar 1 tegengoal en allebei de wedstrijden gewonnen. Dus dat stemt wel tot tevredenheid. Maar er is natuurlijk ook onrust. Dat is zoals ik ook wel heb meegekregen. Zandbergen. Die misschien wel dit weekend, misschien wel zijn laatste wedstrijd van VVV gaat spelen. Als ze überhaupt gaat spelen. Dat ziet er eigenlijk nog wel naar uit. Maar hij zou al zelf een koortje met Boekarest, Dynamo Boekarest. En ja, ik denk dat we de 4 september inderdaad zien vertrekken. Ja, dat is wel een aderlating. En dat geeft ook de nodige, ja, onrust wil ik niet zeggen, maar ja, de is geen zomaar een opvolger voor Zandbergen. En ook de trainer vindt het een aderlating. En daar zullen ze dadelijk wellicht mee moeten dealen, ja.
0: Mm-hmm. Ja, nou ja, ze heeft zelf al een beetje bekendgegeven tussen de linkjes door dat er een overeenkomst heeft met Boekarest. Zouden we als supporter hem nog aan deze kant kunnen houden?
1: Ja, ik denk dat als de clubs eruit komen, dan is Zandbergen weg. En natuurlijk is het volgens mij geleden nog voor Engel vast. En ja, kijk, VV is natuurlijk ook een ploeg die wet dat als ze goede voetballers horen, bijvoorbeeld van Giuliani, dat die op een gegeven moment weggaan. Ja. En daar kunnen ze dus ook geld mee verdienen. Ja, het is al zo lang geleden dat de voetballers gewoon vanaf de jeugd tot en met het stoppen bij één club spelen. Ja, dat is betaald voetbal en het is een beroep. Dus we moeten er gewoon mee dealen dat ook af en toe de goede spelers, of in ieder geval de sterke spelers, dat die vertrekken. Dat is nou eenmaal inherent aan een club als VVV. Mm-hmm. Maar dat is ook bijvoorbeeld bij de topclubs in de Eredivisie. Die kennen ook niet mee met de buitenlandse topclubs.
0: Nee. Nou ja, goed. Laten we... Nou ja, we gaan er al een beetje van uit dat er vertrek. Laten we dan hopen dat er een schoen afscheidscadeau is morgen. Een kwart voor vier tegen Emmen in de Kool. Toch?
1: Ja. Ja, zeker. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja, weet je, en ook, dat is voetbal. Hè. Zandbergen, vorig jaar rond deze tijd, ja, misschien in november, december, toen waren supporters er helemaal niet tevreden over. En hij zelf ook niet. Weet je wel. En een mens gaat dat draaien. Mm-hmm. Hij maakte toen die hat-trick, volgens mij, en twee keer zo'n hat-trick. En een mens gaat dat draaien. En mens, ja, dan zie je dus dat er een mens belangstelling komt. Hè, want een score in de spits, dat is altijd dat veld op. Ja, ik denk dat als Zandbergen speelt, hè, want het loos ik over de krant, hij traint gewoon volop, hij luurt niet, hij geeft niet meer, laat ik het zo zeggen, dat hij denkt van ja, dat is mijn laatste periode hier in Venlo. Mm-hmm. Ik vind het wel goed, ik kom dadelijk lekker naar Boekarest en of dus dat geeft wel aan dat het een echte prof is. En als ze zondag, als ze morgen dus in het veld staat, ja, dan gun ik hem ook natuurlijk, als hij een fantastisch afscheid. Met voor ons een aantal goals, ja.
0: Nou ja, we zullen het zien. Daar is dat glazen bulke uit de kast gehold. Het staat veurdig. Vriever, maar weer eens overheen. Wat zei het? Wat gaat het weer morgen tegen hem in de Kool?
1: Ja, dat wordt een hele lastige uur. Emme is goed. Emme heeft goede aanvallers. Ik ben voorzichtig. Ik zou heel tevreden zien als het, als een Grieks spel duurt. En laten we dan zeggen 2-2. Met twee afscheidsgoals, misschien wel van Zandbergen.
0: Ja. Nou, ik denk zelf, ik vul aan mijn water. Ik heb het. Oh. Ik denk dat ze in de buurt zit, maar dat er een discutabele goal valt in de allerlaatste minuut. En de scheidsrechter fluit ook meteen af. En dat we er nog jaren over spreken, was dat wal of geen goal. Maar die was voor VVV. En dat valt in de allerlaatste minuut. En de scheidsrechter bluurt toen al meteen af. En er is een hoop gedeuns. Maar VVV pakt de 3 punten en het duurt 2-1. 2-1, zeg ik. En echt dus de mensen moeten ook niet vertrekken hier. Echt die allerlaatste minuut. Ik heb zo'n voorgevoel. We gewoon die 3 punten voor Zandbergen in de koel halen.
1: Ja,
0: dat bedoel ik. Mat, ik zou zeggen, geniet van de wedstrijd. Weer ga je het verslag doen op Omroep Venlo Radio.
1: Alles goed aan ik.
0: Dus, helemaal goed.
1: We zien morgen in de koel, ja.
0: Top. Veel plezier. En ik spreek de Geer volgende week weer. Groeten.

0: Informer, je hoorde Snow. Na het nieuws zijn we terug met UB40, Axwell Ingrosso, ABBA, de Bowser en Queen. En we gaan ook Michael Jackson draaien, uiteraard. Hij zou vandaag 68 zijn geworden.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
3: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
4: Goedemorgen. Je weekend begint met Patrick staat op.
5: Patrick staat op.
4: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
9: Tot ziens in onze winkel.
8: Tot ziens bij Rewe, Gallen in Stralen.
10: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
11: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
12: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.

0: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel!
1: Het ene laatste uurtje. Het laatste uurtje, 11 en 12. Tussen 11 en 12 is een speciaal uur. En dat kun je ook volgen via de stream. Via de stream kun je me zien. Nee, dan gaan we aandacht besteden aan de Venlo's 100. En er komen 4 gasten. Jacques-Paul Joosten, Marinho Peters, Paul Breuer en Chris Tenu komen naar de studio om te vertellen wat zij vinden van de Venlo's 100. Wat zij zelf actief misschien wel doen om in die Venlo's 100 zo hoog mogelijk te komen. En waarom dat zij vinden dat heel Venlo moet stemmen op de Venlo's 100. Het kost je... Nou, luttele secondes. Ik bedoel, als je into the music bent, moet je eigenlijk ook gewoon een stem uitbrengen. En daarvoor pakken we dat uur straks tussen 11 en 12... om je te overtuigen dat je echt niet mee kunt praten als je niet gestemd hebt op de Venlo's 100 2026. En die wordt dan weer in september. Maar daar komt nog veel meer informatie over. Dat komt allemaal bij de klep en er komen artiesten. En het is het 25e jaar van de nacht van het Limburgse leed. En het is alleen maar en. En vergeet niet te stemmen, dat dus. Goed, 10:15. Het is 29 augustus 1958. Toen werd er een jongetje geboren. Ja, een hele mooie vent. Ja, vind ik wel. In ieder geval iemand die de geschiedenis wel met betrekking tot de popmuziek beïnvloed heeft. 29 augustus 1958 werd hij geboren. Hij zou vandaag 68 zijn geworden. En ja, dat is niet gelukt. Helaas, hij kwam eerder te overlijden. Ik heb het over Michael Jackson, the King of Pop. Hier is Beat It.

0: Terug in de tijd met Patrick staat op.
1: Patrick staat op.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: Patrick staat op. Met 4 uur lang de klassiekers van toen, de hits van nu en het beste uit de regio.

0: ABBA natuurlijk. En does your mother know that you're listening to the radio? Ja, ik denk het wel, want elke zaterdag tussen 7 en 11... normaal gesproken, in verband met vakantie, 8 tot 12. Volgende week is dat overigens de laatste keer dat we van 8 tot 12 zitten. En daarna gaan we gewoon terug naar 7 tot 11. Want dan is de rotonde, dan is Jan Kessels van zijn hangmat afgestapt. Dan gaat hij weer beginnen. Volgende week nog niet, de week daarna wel. De week daarna is dan de Venlose 100 en daarover straks meer informatie. Goed, we gaan even naar Den Haag. Van Venlo naar Den Haag zit je toch even in de trein. En Den Haag is de stad van John Mieux. Dit is Feels Part 2, hun nieuwe single. 6:56. Goedemorgen allemaal. Wat keileuk dat je weer luistert. Tot 12 uur. Blijf lekker hangen hier bij Omroep Venlo Radio.
1: There's a lot I never saw. Is it unfolds or it blinds me?

0: van Milieu Fields Part 2, zoals ze het noemen.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Patrick staat op.
2: De Nederlandse top 40.
3: Top 3.
0: Nou, dan ken je het. Oh, dit is zo'n bekend item. En het is een geliefd item. Ik krijg daar veel positieve reacties op. Zelfde datum, ander jaar. 29 augustus is het vandaag. En dat was het ook in 1974. En dat is het jaar waar we naar terug gaan. De top 3 op 29 augustus 1974 zag er als volgt uit. De Rubettes met Sugar Baby Love op nummer 3. Donna Summer met The Hostage. Een heel apart nummer. Het begint ook met een telefoon. Nou ja, die komt dadelijk voorbij. Echt met zo'n telefoontje. The Hostage, Donna Summer op nummer 2. En George McRae met Rock Your Baby stond op nummer 1. En we starten uiteraard zoals dat met een top 3 gaat. Met nummer 3, hier zijn de Rubettes.
1: Nummer 3.

0: Donna Summer en The Hostage hoorde je op nummer 2, 29 augustus 1974.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Wat was het Venlose nieuws in
0: 1974, de definitieve sluiting van de ijsfabriek van firma De Jode aan de Heutstraat. En de gemeente Spaarbanken van Venlo en Maastricht gaan samen in de stichting Bondspaarbank Limburg. De gemeente Spaarbank Venlo houdt op te bestaan. De Wannevlegers voeren hun later beroemde bühne-act van de Boemelmenkes op tijdens de Joodkuszitting. En ruiming van het oude in 1919 gesloten kerkhof aan de Broekestraat / Ganzenstraat. En C. Huskens wordt benoemd tot commissaris van politie. En met het vertrek van zuster Veronica als hoofd van de Mariaschool, ja, stapt de laatste vrouwelijke religieuze uit het Venlose onderwijs. Ik heb zelf nog les gehad, echt heel vroeger, lang geleden, van zuster Immaculée op de Don Bosco school. Goed, dat is echt heel lang geleden. 7:07. We zijn toegekomen aan de nummer 1 van 29 augustus 1974. En die begint rustig en daarna gaat hij lekker los. George McRae, daar heb ik het over. De nummer 1 van 29 874.
1: Nummer 1. 1. 1. 1. 1. 1.

0: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Ja, als ik naar buiten kijk, dan doet de zon zijn best om door de wolken heen te breken. De buien die hier en daar voorkwamen zijn langere tijd weg. En zo nu en dan breekt dus de zon door. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden in het Venlose. Later vanmiddag raakt het bewolkt en komt de regen wel weer hier en daar terug. Vanavond trekt een gebied met buiige regen over het land. Daarbij staat ook een stevige wind. Komende nacht volgen verdere buien, lokaal zelfs met onweer. En het koelt dan af naar zo'n 16 graden. Ook zondag houden we het helaas niet droog en zul je je paraplu, regenjas of poncho mee moeten nemen. Nou, ze komen er langs de buien vanuit het westen. En het wordt zo'n 19 tot 21 graden. En ik kijk voor jullie ook even de nieuwe week in. We moeten toch... Ja, we zijn net een week bezig. De scholen zijn weer geopend. Die gaan beginnen. Of zijn... Nou ja, weet ik veel. Het gaat allemaal weer los. En het wordt september, het wordt herfst, het wordt winter. En maandag kan het flink regenen. En ook woensdag en donderdag houden we het hoogstwaarschijnlijk niet droog in het Venlose. Dus wat dat betreft, moeten we de jas gaan zoeken. En ik kan je vertellen, die moet ik echt gaan zoeken. Want die heb ik heel lang niet meer aan gehad.
2: Patrick staat op.
0: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

Een hit van dit moment, Another and 54 Ultra met... nou, dan ben ik even de titel kwijt. Oh ja, Talk to You. Ja, hoe kun je die nou vergeten? Geen idee. En mijn scherm is ook al zwart geworden, dus het loopt even lekker. Wat dat betreft gaat het ook hier wel eens fout. Isa Jansen, dat wilde ik vertellen uit Venlo, heeft vorige week zondag een zilveren medaille gewonnen op het WK Parcours Freestyle in Vancouver in de United States. De freerunner wist zich tijdens 3 wedstrijddagen in Canada steeds bij de beste deelnemers te plaatsen en sloot het wereldkampioenschap af met een 2e plaats. Ja. Het WK begon donderdag 20 augustus met een verkenning van het parcours. De deelnemers kregen de mogelijkheid om de verschillende obstakels te bekijken en hun lijnen voor de eerste wedstrijddag voor te bereiden. Die eerste wedstrijddag stond in het onderdeel Speedstyle op het programma. Iedere deelnemer kreeg 1 poging om een zelfgekozen run uit te voeren. Jansen werd 2e en plaatste zich daarmee voor de halve finale. Daarin namen 8 deelnemers het tegen elkaar op met 3 verschillende combinaties op het parcours. Jansen eindigde opnieuw als 2e en plaatste zich dus voor de finale. En die was dus zondag vorige week. En toen draaide dus alles om de zogenaamde Big Trick. De deelnemers kregen 3 pogingen om hun beste truc neer te zetten, waarbij de jury keek naar moeilijkheid, uitvoering en variatie. De Venlose freerunner werd uiteindelijk 2e op het wereldkampioenschap Women's Style. De 1e plaats ging naar de Amerikaanse Audrey Johnson. Ja, Venlo succes en dat op wereldniveau. Hoe mooi wil je het hebben?

0: life.
1: It's my life. En natuurlijk was dat van Bon Jovi. John Bon Jovi. Menig grote hits en vrouwenhart op hol gebracht. Is een goede tijd dan. 10 minuten voor 11. Om 11 uur gaan we van start in de studio. Hiernaast. In de televisiestudio inderdaad. Want het is ook te volgen op een stream. En dan gaan we aandacht besteden aan de laatste uren dat je nog kunt stemmen op de Venlo's 100. Dat kan vandaag de hele dag en morgen tot 23:59. En dan is het echt gedaan. Dan is de lijst bekend van 2026. Voor onze Duitse vrienden een schoutplatte. Na klaar, steht niet in het Venlo's 100, dat zeker niet. Hier is Peter Schilling uit 1982 met Major Tom. Völlig losgelöst.

Dat er gestemd moet worden op die Venus 100. Hebben ze allemaal hun eigen reden voor en die horen we zo dadelijk. Na 11 uur, ik heb er nog eentje voor je. We gaan naar België en samen met Stromae en Alors on danse. Als ik het goed uitspreek. Tot zo na 11 uur. Hallo.

0: Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Geweldige aanbiedingen bij Sport Alerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sport Alerts in Kaldekierge.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten.

0: de Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: en nog een aantal technische problemen zien we dan toch begonnen met de stemfinale daar. En ik zie het aantal kijkers ook drastisch naar beneden gaan. Welkom allemaal. We zien bureaus van rechts naar links, stel ik voor. Paul Breuer van Quanten Hippen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. En even met Jacques-Paul Joosten van Techniek. En nog meer technische problemen, maar die zijn nu opgelost.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. En heel links van mij, Chris Tenu. Ook goedemorgen. En dan een lege plaats. Marinho is nog onderweg. En dat komt goed, denk ik, Jacques-Paul.
3: Een verbouwing.
2: Een verbouwing. Komt hij dadelijk met een zak cement deze kant op lopen? Dat wil ze niet weten. Ja. We zijn begonnen. Kijken of we dat het nog redden in 40 minuten. Of dat we gewoon een kwartiertje langer doorgaan. Als dat goed komt.
3: Het komt zeker goed, maar dan moet ik wel even geld in de meter gooien.
4: Ja, kinderen betalen.
2: Ja. De kinderen gewoon declareren. We gaan het hebben over de Venlo's 100. Want er kan nog gestumpt worden. Dat kan tot morgen 23:59. Dat is het sloedmoment. En de eerste vraag natuurlijk. Paul, is al gestumpt?
1: Ik heb nu de lease voor me. Dus ik vond het een goeie reminder om eens te gaan kieken dadelijk.
2: Ja. Kieken en dan stummen. Elk jaar stummen?
1: Ja, volgens mij wel tot nu toe. Ja.
2: En vaste lease, of zei ze van, die verandert elke keer weer?
1: Eigenlijk als ze dan naar die website geeft, die heb ik nog voor me. Dan is gewoon een hele lease met leedjes. Die scroll ik dan even door. Dan denk ik, oh ja, deze vind ik heel mooi, deze vind ik heel mooi. Kom al redelijk op dezelfde hoed.
2: Politiek gekeken, is dat dan ook altijd weer een zaak van... ik ga niet op mijn eigen leedjes stemmen, dat doe ik niet. Of zeer ze van
1: zeker wel.
2: Zeker wel.
1: Zeker wel.
0: Ja. Ook zeker.
2: Ja. Over politiek gesproken, Chris, dan is de stap makkelijk gezet natuurlijk. We zitten tussen 11 en 12. Normaal zit Jan Kessels hier met de rotonde. Sorry, we gaan het niet over politiek hebben, Chris.
4: Gelukkig maar. Ik heb ook twee keer gemist... Had hij mij gevraagd, maar ik was gewoon vergeten.
1: Verbouwing.
2: Essen en de link, ik wou net zeggen, de verbouwing Essen en link met degene die er nog niet is, en dat is Marinho Pieters.
4: Vroeger kwam ik ook altijd te laat, tot ergernis van mijn compaan.
3: Ik ben er nog wel aan gewend, nog 40 jaar.
2: Dat valt mee, oké.
3: Okay. Netjes, vandaag waren netjes op de ieder schep probleem.
2: Oké, okay. Marinho is er nog niet, maar die komt dus nog wel. En ik zou zeggen, blijf er gewoon gezellig bij, want die hier hebben hun favoriete nummer doorgegeven. En het eerste nummer wat we gaan huren is een keuze van Chris. Elke jaar weer de Venlo's 100 invullen, het stumlies.
4: Ja, altijd het
2: Gertske
4: van geluk.
2: Altijd het Gertske van geluk. En ik verklap ze meteen wat dadelijk te huren is. Waarom Gertske van geluk?
4: Het brengt me toch wel terug naar mijn jeugd. Het is wel spannend om door het Gertske te lopen. Links was Bonaparte, goed allemaal lukkers. En even iedereen groeten. En als die er niet waren, dan kwam ik er ook wel.
2: Ja.
4: Een bepaalde reden.
2: Dan komen we in dit oorlog wel achter, of niet, Jacques-Paul?
3: Ik weet wat er wilt zeggen. Het is heel lustro kinder nog.
2: Paul en ik zien nou wel heel nieuwsgierig, dus verklap het dan ook maar meteen. Wat is dat geheim?
4: Ik word altijd gevraagd om even af te spreken met iemand stoort.
3: Gertske van de liefde.
2: Gertske van de liefde. Ja, maar geluk en liefde liet heel dicht bij je.
3: Dus wat ik ken ook heel weer elkaar liggen.
2: Dat is ook weer woord.
4: Ja, was spannend.
2: Was spannend en veel leeg is het er ook niet in het Gertske, hè?
4: Nou, wauw.
2: Oké. Gertske van Geluk van de Drekskaters. En de eerdere muziek, dat was de nummer 100 die we draaiden. Dat was de Kilia van Hey Venlo. Nummer 100, is dat een plaats waarvan ze zei, Jacques-Paul, daar wil ik eigenlijk niet staan? Of, ja?
3: Dat zou mij weinig interesseren. Als ze erin zijn, is het geweldig. En, het is natuurlijk ook... Venlo heeft zoveel mooie liedjes. Dat 100 eigenlijk... Dat is ook niet voor mij nog te bedenken. Waarom ga je een top 500, zoals je de 4-4-5 hebt met de vaste loon. Want er zien veel meer liedjes... veel meer mooie liedjes dan 100 liedjes in Venlo gemaakt. En dus als ze op nummer 100 staan, dan is ze echt niet minder dan als ze op nummer 12 staan.
2: Gertske van Geluk van de Drekskaters tijdens Stuk Hoeger. En die gaan we nu draaien.

0: Jacques, de drugskaters. En dan is het toch moeilijk, hè, Jacques-Paul, om niet mee te zingen, niet mee te fluiten.
1: Jazeker, dat is een schitterend nummer. Ja. Echt prachtig nummer. Ja.
0: Dat is een mooi nummer. Christeunuma had de keuze. Venlo's 100, gekeken naar de livestream. En dat kan via Facebook. Als eigenlijk Facebook en Omroep Venlo aanzet, dan zien ze ons en dan huur ze ons. En op de radio zien we ook te huren. En dat heeft alles te maken met het feit dat dit weekend het laatste weekend is dat je kunt stemmen op de Venlo's 100. Jacques-Paul, met alle respect, qua leeftijd...
1: Ik ben 59, Chris is 2 jaar al of zo.
0: 3 jaar al.
1: Hij ziet dat hier je jonge hoed, wacht even.
0: Oké, dat heb ik
1: gekregen. Maar we zien van dezelfde generatie.
0: Ja, met betrekking tot leeftijd, de oudere platen, denken ze dat die nog steeds succesvol zien? Ik bedoel, als ik naar de popmuziek kijk, kent ze het heden ten dagen ABBA opzetten bij de jeugd en die geeft helemaal los. Wie zit daar met de Venlo'se muziek?
1: Oh zo, ik kon net zeggen, ik zat pas geleden in een concert van Christopher Cross in Utrecht en daar zaten heel veel jongere mensen en dat verbaasde me, maar dat kwam blijkbaar door een serie op Netflix. Waar de muziek weer
0: muziek van
1: Christopher Cross. Nou, Wetsen, ik vroeg me af met Chris. Zien we nou een leed van de oude garde? We zien het 95. Nou, van mij is dat 40 jaar geweest. Hoe vult dat? Mm-hmm. Maar dat is dus inmiddels al 30 jaar geleden. Of 31 jaar geleden. Dus ik denk dat wij... Bij de oude muziek nog huren. En dat heb ik ook met Bart Houtermans en Mark Jansen met het liedje Vrienden. Van mij is dat ook 40 jaar. Hè? Maar dat is dus ook al... 23 jaar geleden. Dus iedereen kent ons nummer. Iedereen kent Vrienden. Dus ik denk dat dan alle muziek... tussen aanhalingstekens de alle muziek nog steeds... wel belangrijke rol speelt. En dan ben je met echte alle muziek. Als we het hebben over de jaren 60, 70... ja, dat is natuurlijk de basis gelegd voor al ons bands... die nu allemaal, of 10 of 20 jaar geleden, allemaal acteren.
0: Mm-hmm. Hoort ze dat als inspiratie uit, Paul, met Quanten Hippen?
2: Zeker. En ik denk ook dat ik vroeger door mij ben opgegroeid. Dus 94, toen begon ik net te lopen. En, maar ja, ja dat begint nu ondertussen goed te gaan. Maar ja, langzaamaan. Maar we zijn ermee opgegroeid. Toes, in de auto. Toes wordt die muziek gedraaid. Van Blauw, van Nederlotte, van de Vrijbuiters. Ja, en dan wist door Lierse denk ik al heel veel van... En toen ik dus een beetje gitaar begon te pielen en wat begon te schrijven, toen dacht ik... Wel leuk om dat ook in het platte te doen, in het Venlo's.
0: Ja, is dat dan extra uitdaging om het in die eigen moederstaal te doen?
2: Ja, extra makkelijk, denk ik.
0: Is het makkelijker, Chris?
3: Ja, ik denk dat is gewoon... Ja, ik denk in het Venlo's...
1: Ik ook.
3: En,
2: ja.
3: Dat is het gewoon. Heel stom, dan ben ik ergens in Nederland ben ik aan het denken, dan denk ik gewoon in het Venlo's. Of dat kind toch niet. Dat is gewoon zo. En ook eens schreeuwen. Hier ze rondom de geren, allemaal mensen in Venlo's sporten. En dan weer die gedachten zo. Ja.
0: Wie snel schakelt zich als een Nederlanders bezig is over in een Nederlandse pol?
2: Ik blijf altijd stug goed in Venlo's praten, hè. Overal waar ik ben.
0: We gaan even naar de docent in het midden. Want,
1: ja, ik doe dat ook. Ik geef Nederlands op college en Hulsma, maar doe ik goed in Venlo's. Dus, nee, maar ik heb de afgelopen week, we hebben gehoord, heb ik 7 klassen gehad. Heb ik die 7 klassen allemaal gevraagd, wij spreken in ook dialect.
0: Ja.
1: Dat vind ik erg belangrijk. Ja, niet als dat motto, maar ik vind dat wel kiekend of dat zo is zoals 20 jaar geleden nog is. Maar ik constateer helaas dat toch wel een stuk minder is.
0: Een stuk minder.
1: Dat is wel zorgwekkend.
0: Ja. Hoe belangrijk is dan de Venlo's 100 wel niet? Juist in verband met het in stand houden van het dialect.
2: Ja, ik zie dit soort dingen allemaal belangrijk. Dus dat is wel... Het is een stukje cultuur en een stukje binding met elkaar. Die ze extra has als ze allemaal dialect proots, dialect zings. Dus om dat levend te houden, dan zien dit soort initiatieven eigenlijk inderdaad... Denk ik kei belangrijk.
0: Ja. Stummen dus, Chris. Stump de ganse familie of...
3: Ja, en dan zie je dan ook de wetsen bij mijn lichtje familie zijn.
0: Daarom kon ik nog dicht, Chris. Ik denk van, ja, als we stummen moeten hebben, dan moeten we...
3: ik vroeg ook niet eens...
0: Nee?
3: Ik loop alleen van midden. En ik vind ook dat het levend gehaald moet worden door de ontwikkelingen die er nu aan de hand zien. Ik vind ook dat ik... Ja, ik weet niet met wie van de leedjes erin. En Frans met nog meer. En ik denk dat ze soms nadenken om dat toch plaats voor de nieuwe leedjes te maken.
0: Ja.
3: Dat vind ik heel belangrijk. Want dan heel ze dat ook levend.
0: Ja. Liedjes, nieuwe bands, bestaande bands, bands die ermee stoppen. Kent geen Marshmallow Moonshine? Nee, alles van gehuurd.
1: Zeker. Nooit van gehuurd.
0: Nou, nooit van gehuurd.
1: Ik ken de zanger ook niet.
0: Nee. Zullen we dat dan maar bijrollen? Dan is het toch. Een applausje voor onze bouwvakker.
2: In de kleurskleien.
0: We kennen Bob de Bouwer. Goedemorgen. Ja. Maar we hebben dus ook Marinje de Bouwer. Want er zit midden in een verbouwing.
4: Ja.
0: Vertel. Ja. Of wil ze er niks over gebied?
4: Ja, het is gewoon simpel verbouwen. Maar als ik er net weg was, dan denk ik het verkeerde woord goed geramd. Dus,
0: Ik kan me herinneren, er is ooit een reclame geweest van een beermerk. En daar zoog ze dat ze bezig waren de keuken eruit te slopen. En ja. Die zoten lekker in de kamer. En de jong wordt het moest gebeuren. We zien eigenlijk al kloor. Wat heb je gedaan dan? Die ging naar boven toe, naar de badkamer. Er was niks gebeurd. Ja, was het de bedoeling dat de badkamer eruit geslopen moest worden? Niet de keuken. Maar dat was hetgeen wat ze een beetje aan de hand had. Dus.
4: Dit was vandaag de badkamer, Jan.
0: Oké. Okay. Dus, ja. Dat is goed gekomen.
4: Het gaat goed komen. Niet, maar,
0: welkom, Marinho Pieters van Marshmallow Moonshine. En ook truc van vakantie.
4: Ook truc, ja.
0: Muziekje meegebracht?
4: Ja, we hebben door muziek gemaakt. En lekker veel van de zon genoten. En van het eiland.
0: Ja.
4: Mooie liedjes kunnen maken.
0: Perfect. Dat huren we er dan straks wel weer voorbij komen. We gaan even door Jacques-Paul Joosten. Want ik heb iedereen gevraagd en Marinho in verband met de verbouwing heb ik dat nog niet gekregen, maar natuurlijk dadelijk hier. Het favoriete nummer van de Venlose 100. Ja, dan komen we toch een beetje bij vastelovend, Jokus.
1: Ja, waarom kijk ze er zo mee?
0: Omdat die discussie altijd weer geeft. Waar is Venlose 100 en waar is vastelovend top 4-4-4?
1: Dat waar mij niet. De kans duidelijk dat ik dat niet mag doen. Maar ik vind het nummer wat ik gekozen heb. Ontzettend mooi is, dat hebben we met z'n vieven gemaakt, met de Hofbalzengers Frans heb ik geschreven. En ik vind het ook heel belangrijk dat dit lied gebaseerd is op een boek van Jan van Meersbergen. En dat hij alle stijlen muziek in truc komen. En daar werd ze ook niet wat er gebeurt als ze dit met z'n vieven live, die twee, drie keer per jaar dat we dat doen, mee zingen. Want de zaal is dan echt ontroerd en is dan later ook echt. Stijl op stijl. Dus het is echt een prachtig nummer.
0: Een prachtig nummer. De overkant van de nacht, de Jokus Hofbalband.

0: Eén groot eiland, één groot strand.
1: Wij zijn ook met een week lang. Fantastisch, ja. Van een mooie eiland.
2: Zien we truc op de zender? Ja, nummer 1, 2, 3. Ik heb hier 3 camera's voor me. Dat is toch altijd even winnen als ze dat niet gewend is met televisie om te gaan. Wie werkt dat bij Dick eigenlijk? Op het moment dat de camera's afgesteld stonden, Jacques Paul, wie is dan zenuwachtig? Of nee, niet zenuwachtig?
3: Ben ik wel eens geweest voor u, maar dat heb ik nog niet meer.
2: Nee.
3: Dat is wel verleden. Ja.
2: Even Amos, zenuwachtig als er camera's bij komen, Marinho?
0: Nee.
2: Chris?
4: Nee.
2: Van tevoren. Ja, oké. Okay. En Paul?
5: Niet in deze context.
2: Oké. Okay. Ja, waarom doen we dit? Omdat we het belangrijk vinden dat er heel veel mensen uit Venlo, groot Venlo moet ik zeggen, stemmen op de Venlose 100. En zo dadelijk heb ik ook de laatste stand van zaken van hoeveel stemmen hebben we nou binnengehold. En er zit er wel iets bijzonders bij. Want einde keer stemmen is, twee keer, dan denken we van, moet dat? 3 keer. 4 keer. Er is immers een record neergezet. Dus wat hebben we, ja.
5: Schoemeleer.
2: Een soort van Schoemeleer.
5: En hij had alleen maar op zichzelf gestemd.
4: 44 keer op zichzelf.
5: Ho, ho.
4: Staat hij heel tof?
2: Nee, staat hij niet.
0: Krijgt hij een award?
2: Niet dat ik weet of dat heel bovenuit komt. Het is een fors aantal keren gestemd op de Venlose 100 van uiteinde dezelfde persoon. Maar goed, daar hebben we dadelijk meer over. Dat is belangrijk.
4: Dit
2: is belangrijk.
4: Dit vind ik nog pas in de scoop.
2: Het is belangrijk dat ze stemmen. Ik had net al aan Chris gevraagd. Marinho, met betrekking tot de Venlose 100... is ze door familie, vrienden, bekenden gemotiveerd? Ook stemmen, niet specifiek op mij, maar...
0: Nog niet.
2: Nee?
0: Nee. Maar we moeten we nog even doen. We nog eventjes...
2: Eventjes pushen.
0: Ja, gewoon. En als ze nou op mij stemmen of op iemand anders... dat mag eigenlijk niet zo. Het is wel echt leuk... dat het gewoon ieder jaar nog blief, zeg maar. Ik kreeg wel gewoon een heel goed inzicht van wat de gemiddelde Venloneer leuk vindt. Trouwens, dat is ook weer ieder jaar anders. Want af en toe is een andere nummer 1, wat voor reden ook.
2: Ja.
0: Maar ja, dit is wel leuk. Dit is wel de aanloop naar ook weer het nieuwe seizoen.
2: Ja, absoluut.
0: De aanloop naar de nacht. En dan huurt dit er gewoon bij.
2: Ja,
0: hetzelfde als ze gaan stemmen met de top 2000, dat is toch ook iedereen. Dat is toch gewoon leuk. Dat huurt toch gewoon bij die eindejaarsdings. Oh ja, dat is wel.
4: We gaan
0: de
4: jaar vieren.
0: Nou, ja. Maar ik kan ook nog even de top 2000 invullen. Want dat is leuk. Eventjes voor zichzelf truc. Oh, dat liedje is er nog. Ja, dat is gewoon tof om te doen.
2: Ja. De Venlose 100 heeft voor Dick sowieso iets speciaals. Want daar hebben ze ooit een keer een première gedaan bij de Klep. Met de uitzending van de Venlose 100. Ik weet niet of ze zich dat nog kunnen herinneren. Maar door Zorkensteeg bracht zich voor de eerste keer Kapelk in de Log.
0: Ja, dat klopt.
2: En toen wordt het een mega grote hit in Groot Venlo.
0: Ja, dat is waar, ja.
2: En dat is nog steeds een plaat die door heel veel mensen echt wordt omarmd op allerhande gelegenheden. Ook de trieste gelegenheden. Kreeg ze daar veel aanvragen voor, Marinho?
0: Ja, daar kregen we wel veel aanvragen voor het te spelen op een uitvaart of bij een familiegelegenheid wordt dat er een laatste moment wordt gecreëerd. Dus dat zien we wel hele treuvige, maar ook hele mooie momenten. Ook voor onszelf, want ja, daar is een liedje geschreven voor mensen troers die te horen. En dat is wel heel speciaal. Dat is wel iets anders als... het geval, wat ook tof is, als ze een liedje schrijft voor iedereen... lekker een glaas beer opdrinken en steeds te feesten. Maar als ze een liedje is mee geschreven... worden mensen troost uitholen, ja, dan is dat heel mooi.
2: Is er door meute mee om dat dan te brengen, live, in zo'n moment?
0: In het begin had ik dat wel. Totdat ik tot het inzicht kwam dat het voor die mensen... en voor mezelf een heel mooi moment is. En ja, dan als ze... vanaf toen vond ik dat niet meer moeilijk, maar vooral moei.
2: Moei.
0: Ja.
2: Ja, dat is hetgeen wat het is, moei. Zij is net al boete de uitzending, ik ben een gevulsmens.
4: Een week fladder.
2: Een week fladder, dat was het woord, ik was het even kwijt. Maar dat zijn ook van die momenten die ook specifiek in die Venlose taal... nog even wat harder binnenkomen, beter binnenkomen misschien, moet ik zeggen. Wie kijkt ze door als zanger, schrijver, wat tegenaan?
3: Ik heb natuurlijk met altijd een Venloneer door Christje geschreven... op diverse begrafenissen mogen zingen, of andere trieste momenten, maar ook met het liedje Verstil in Stijn van Stef Bos, wat ik in het Venlo gemaakt heb. Nou, was de zes. Het zijn hele mooie momenten. Het is geweldig. Was de zes, hè. Ik stond ook wel eens met Chris in de kroeg en hij werd waanzinnig verleefd gedraaid van Blauw of Hertje Venlo. Of, en dan staat de ganse tent op de kop. Maar ik vind het ook wat hebben mensen te ontroeren met een nummer. Waarvan mensen denken, oh, wat mooi, of wat fijn, of wat komt het heel goed uit. Of, ja, dus ik onderstreep je beurtgaand.
2: Ja. En dan de happy few, de mensen die dan mee mogen zingen en die ook live mogen zien. Is dat dan extra speciaal? Dat ze echt live bij die gebeurtenis best?
3: Dat is ja, dat is voor mij wel speciaal. Kijk, ik heb altijd van doen. Mijn vader en moeder zijn nog allebei overleden in 2008. 8,5 jaar geleden. Ik heb 2 keer voor altijd in een Venlo neergezongen. Zowel van Chris. Hè, en ik zing dat dan. En misschien ga je er wel gaan nu even afschiet van een doen. Maar mensen zeggen, oh, voor uit je chérie, gewoon een hoes. Ja, het heet natuurlijk echt een boodschap die ze op meerdere manieren kunt meenemen en zich eigen kunt maken. En dan is dat wel speciaal, joh, als ze dat live mogen brengen voor de mensen, maar ook voor mezelf.
2: Ja. Meten mij, zoals Marino.
3: Ik heb dat bij mijn vader gedaan in 2008. Toen had ik heel erg meten mij. Dat vond ik ook echt heel moeilijk. Maar bij mijn moeder 1,5 jaar geleden op vastgelopen zaterdag is mijn mam gecremeerd. En toen heb ik dat ook gezongen. En toen heb ik ook eigenlijk een ode gebracht aan Chris. Voordat ik dat nummer ging zingen. En ja, dat deed ik heel veel. Maar dat is nog niet. Dan heb ik het nog 4 keer gezongen. Dat ik dan denk, oh, ik heb dat een paar maanden geleden bij de dat heb ik niet meer.
2: Nee. Sommige liedjes maxen met een bepaalde intentie. En dan wordt dat toch anders beleefd door de mensen. Is dat door een voorbeeld van Quante Hippe? Dat ze zegt van, ja, dat hadden we eigenlijk zo niet bedoeld. Maar ja, oké, het fietst de andere kant op.
6: Ja, eentje wat ik aan moet denken is echt van het begin. Ik moet zeggen dat ik niet meer weet hoe het pleetje. Maar er ging dus eigenlijk
2: dat is de beste, dat zie je vaak de beste.
6: Er ging over de doet van mijn oma, geloof ik toen. Dat was echt het eerste jaar Quante Hippe. En volgens mij wordt op de radio gezegd, wat een prachtig liefdesliedje. Wat zal de zanger van lief zien? Dat is wel, ja, ik vond het wel heel geinig. Ja.
2: Ja, dat wordt dus anders beleefd als dat het eigenlijk bedoeld was.
6: Ja, maar dat is muziek, hè. Dus dat is, het is gratis, dat is geschreven, hoe het is gebracht. Dan is het niet meer van de lijn, dan is het van iedereen. En dan vindt iedereen er zijn dingetje in. En dat vind ik zo super mooi. En ja. Dan kon ik ook nooit meer zeggen, nee, dat nummer is niet tof bedoeld. Behalve nou dan.
2: Het is aan het volk. Het is ook aan het volk wat dat de Lies wuurt. De Venlose 100, dekheid uitgezonden weer. En dat gewoon we live doen bij de Klep. Dat is in september. Doorkomt genoeg informatie over vandaag en morgen. Dat zien de dag dat geen nog kind stummen, geen moet stummen. Ik kon 2 man aankondigen. Frans Pollux en Lex Uiting. Ja, dat zijn toch 2 hele grote mensen die met het Metropoolorkest ook hebben mogen optreden. Leed de winst er nog, Marino?
0: Natuurlijk, ze mogen nu bellen.
2: Frans en Lex of het Metropoolorkest?
0: Beide. Okay. Nee, dat is toch fantastisch wat ze dan hebben neergezet. Dat is echt beyond, zeg maar. Dat is een druimes en een maximoor. En maar niet zo woord dat ze gesproken zo is in Wimbledon spelen. Ze hebben gewoon iets gedaan wat in hun kap zoet en dat volgehouden en dat gewoon woord gemaakt. Ja, echt diep respect. Dat is gewoon zo gaaf om te zien. En ik ben bij het concert geweest en het knalde ook gewoon echt. Het is gewoon, ja.
2: We hadden de grond in Amsterdam even geannexeerd.
0: 100%. Maar de Ziggo Dome was ook gewoon echt van Venlo.
2: Ja.
0: Van Limburg, zeg maar. Maar dat was echt.
2: Is dat politiek mogelijk dat we als Venlo neer een stukje grond annexeren in Amsterdam, zeg maar?
7: Of Ajax-stadion, maar
2: de rest mag dat wel. Ajax-stadion. Ik wil die hier. Ja, het is ook het 24 jaar bestaan. 24 jaar op een grie de nacht van het Limburgs leed werd dit jaar gevierd. Daar duist ik ook het een en ander in, hè, geloof ik, of niet?
3: Kom het joh?
2: Ja, dit joh. Ja,
3: kom er even 3 weken.
2: Even 3 weken.
3: Ja, zeker. Vindbaar heeft ons gevraagd, Chris en mij. Voor old time's sake weer eens met Blauw op te treden. Dus we mogen voor het hoesten op zaterdagavond 7 uur, geloof ik. En we spelen dat 3 keer als grote hit.
2: Oei.
3: Waanzinnig verleef, Hertje Venlo, ja. In de zomer met tegen.
2: En aftrappen met waanzinnig verleef meteen?
3: Die discussie hebben we nog. Of met valt hij naar Venlo neer, of ja. Lachen, we kieken wel. Maar het zetlesje moet nog even komende week in elkaar flansen.
2: Okay.
3: En Chris zit. Ik bepol dat wel, dus ik huur het wel. Want
2: okay.
3: Dan schreef ik het uiteindelijk wel op.
2: Hij was vandaag vroeg op, dus ook heer mocht dat nou. Christa is de eer om de setlist te kon samenstellen van Blauw.
3: De setlist is klaar, maar de volgorde.
2: Oh, de volgorde. Het setlist is klaar, de volgorde nog.
7: Ja, dat is altijd belangrijk. Ja, ja, ja. Wie wil ze het brengen aan?
2: Setlist was een Jacques Paul en de volgorde is voor meneer...
3: Ja, WhatsApp hebben jullie.
7: Ja. Altijd ruzie druk. Ja, ja, ja, ja.
2: Ik pak even de regie terug. We gaan luisteren. We gaan muziek luisteren. En iedereen kan het inmiddels meezingen. Nooit kon ik weg. Hier zien Frans Pollux en Lex Uiting.

0: namen. Ik stuk het.
1: Frans Pollex. En Lex Uiting. En nooit gewoon ik weg. En ik heb zojuist van de techniek begrepen, want dit is ontnemen ontgoon hier in de studio, in de televisiestudio. We hadden in het begin wat technische problemen. We konden niet opstarten, ging wal, ging niet. Uiteindelijk kwamen we erachter dat Emus aan een dreutje had getrokken. Nee, flauwekul, dat is niet waar.
2: Rio.
1: maar Rio was toch het verbouwen. Die had boete de uitzending en ze van de schuil gekregen uiteindelijk.
3: Ja, het rode draadje met het blauwe draadje.
1: Ja, dat. Maar we mogen doorgaan zo rond de kwart over tot 10:30. Ja, was een automaat.
2: Even truc
1: dadelijk in de pauze van... Stijn de Wagenveer.
2: Nee, achter.

0: er in de Venlo zo 100 op 100 tijd. En al die nummers tot thuis zijn weken op nummer 1. Dat bepaalt geen gang vandaag of morgen tot 1 minuut voor 12 naar de site van Venlo. Omroep Venlo en klik toch even op. En dan komt ze vanzelf in de lijst der lijst de Venlo zo 100. En maak geen oogkeus. Niet wij van Omroep Venlo, niet de gemeente Venlo, ook niet Chris. Die hebben er niks over te zeggen. Ook niet.
1: Ik ben er ook niet van.
0: Dus wat dat betreft, het is politiek volledig correct. We gaan door heel zuiver met hem. Wat geen stump, dat is hetgeen wat erin komt. En ik kan het aantal stemmen uitgebracht door ene persoon inmiddels wel nemen. De naam gewoon ik. Nee, dat doe ik niet. Die gewoon ik niet nemen.
1: Oh, maar is,
0: 16 keer. 16 keer die gestemd. Echt 16 keer ingestuurd.
2: Dus ik jullie zeggen, het is een ze.
0: Wel een ze.
2: Dat, ja, ja, ja, ja, dat is een
0: goed, goed geluisterd. Maar ik ga gewoon de naam nemen. 16 keer. Sorry, mevrouw. We gaan dat er wel uit filteren. Dus dat ga je niet tellen. Dus dat zou toch.
3: Maar allemaal achter elkaar, Martijn, of verschillende ja, dagen en verschillende keuzes.
0: De stem is een week open. Dus elke dag minstens 2 keer dan.
1: Heeft dat met de zengel te maken?
0: Geen idee. Het is wel, we hadden ook Emus en die was ook een ze. En die was echt fan van Lex Uiting. En Lex Uiting kreeg er heel veel stemmen van.
3: Nou, ah, vandaar.
0: Lex dat niet echt nuttig.
4: Daarom is dit zo bekend.
0: Ja, ja. Ja, daarom, is dit zo, daarom mocht hij met het Metropoolorkest.
1: Oh, dat is
0: fantastisch. Paul, ja, ik heb toch ooit live in de radiostudio gehad in mijn programma. Patrick staat op met de heer Ben Verdellen. Kent ze zich dat nog?
3: Klopt, daar was hij achter. Dat was keigezellig. Ja, ja, was ja, tof.
0: Dat was tof.
3: Ben was allemaal verrolend vertellen dan, hoor. Dat was wel ruig. Hè. Dat was echt de eerste echte ja, band was wel in Limburg. En dat was vertellen hoe dat ze gingen toeren dan. En meerdere optredens op een dag. De ganse tent op de kop. Ja, dat nog verrolen. Dat was echt tof.
0: Ja, dat was echt ja, tof. Wat mij bij is gebleven is dat hij zei van... Ik had pas door dat wij succesvol waren toen ik door de binnenstad liep... en muziek van mij, van de vrijbuiters, uit een auto hoort komen. Dat was u iets niet te pakken, niet te vassen, niet te geluiven. En vanaf dat moment, ja, de rest is history. Het witte album, het zwarte album, ja. Dus. Is dat inspiratie voor dit geweest, Jacques Paul, de Vrijbuiters?
4: Ja, wat dacht je? Ik ben nog goed toen ik klein was. Ja, dat ben ik ook geweest. Toen ik 12, 13 jaar was, toen mijn elders zat in de blauwe trap gingen. En dan wordt door de Vrijbuiters gedraaid. Stond die ganze tijd te komen. Ik denk, maar wie kent dat nou? En dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Ja, de muziek en de huurste nood. Nog. Dus nog. Ik heb jongens van 22 en 19, die kennen ook overal dit geluk verborgen. En, ja, zeker. Ja. En dat werd gewoon in de kroegen gedraaid. Daarom kennen die dat. Ze zullen dat toen niet draaien, maar in de café zingen ze wel mee.
0: Absoluut. En de Molukse gemeenschap heet Venlo Umerp. En Venlo, de Molukse gemeenschap Umerp. Dat hebben we allemaal wel gezien met de Boerenbroelof. Gigantisch succes. Wie leeft de vastelovensmuziek meer of de Venlose muziek? Of is er geen onderscheid in de Molukse gemeenschap, Chris?
1: Nou, onderscheid is er niet. Alleen de merkspaal zit nu in jongens in de vanaf 20, wie is 40, denk ik. Dat is de derde generatie al. Hè. Dus we hebben vooraf de generaties, die hebben eigenlijk gewoon, ik als eerste denk ik, in de vastlovers gestapt en Venlo support. Dus eigenlijk op dit moment is het resultant eigenlijk wat zes gezien met de boerenbroer. Of dit zijn jongens, ja, die leven midden in de Venlose samenleving. En er is gaar geen verschil meer. Dat eigenlijk.
0: Ja,
1: dus, maar de vrijbuiters, mensen doen meten. De pro van
0: ja, ja, ja, ja, nee, absoluut.
1: Zo ook nee, niet, ja. En poeleke ploensen.
4: Lekker maat.
0: Ja, ik vroeg me af, ik weet niet weer het antwoord op het. Maar er zit in de politieke business. Misschien dat toch poeleke ploensen ook meegewerkt heeft aan de naam in het Blierikse zwembad. Ik bedoel, dat heet de ploens. En dat werd geopend.
1: Ja, want we woonden volgens mij in de Meulenberg. En dat is heel doe een beetje aan. Zoals we maar kennen, ja. En ook wel een eer aan mis.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja. De Vrijbuiters, ik denk voor dich ook iets om niet te vergeten... en nog steeds dreizen het nog, overigens. En dan van CD of van LP?
2: Ja, nou, ik heb ze wel. Dan heb ik ze in een playlist al mijn Spotify zeker stond. Maar ik weet nog goed dat ik mijn allereerste productie mocht regisseren. Toen was ik net klaar met de opleiding, met de theateropleiding... En dat was de Bokkenum musical en dat ging over de liedjes van Ben Verdellen. De musical die hoorde in de zevende

0: Hummel. Die werd toen opgevoerd door bokende mensen. Door mensen goed boekend. En dat wordt toen opgevoerd in Blierik. En ja, dat was wel echt tof. En ik vond het wel chic. En Ben Verdel dan achteraf te huren spreken. Ja, dat is zo tof dat er van zien nummers een ganse theaterproductie werd gebakt. Ja, dat was wel chic. Dus ja. Dat is voor mijn connectie met de leedjes van Ben Verdel. En we hebben ze sowieso met Linkin Park altijd ja, meermals in medleys gedraaid. En dat was heerlijk.
1: Ja.
0: En dus ook stoor dat mensen dan nog steeds, en ook jongeren, er knijter los op gingen.
2: Mm.
0: Op de muziek. Dus ja. Ja, het is ook muziek gewoon voor de eeuwigheid.
1: Absoluut. Ja, het duurt nog steeds omarmd en dan holen ze direct ook aan jeugd. En dan heb ik het over de Herfsthanenband bijvoorbeeld. Voordat die aan nog eigen nummers begon, speelde die veel medleys. En daar kwamen de Vrijbuiters ook stevast in voor. We gaan op de keus van meneer Breuer. Paul, ja, vertel maar. Ik zeg Funs van Grinsven. Wat is dit dan?
3: Venlo in Alt.
1: Ja.
3: Ja. Dat heb ik goed gekozen.
1: Waarom?
3: Ik vind het een prachtig liedje. En ja, dat is natuurlijk al wat ouder liedje. Net na de oorlog geschreven. Ja, ik vind het een prachtig liedje. En ik was vorig jaar waren we in Dreemond in het Boeteland op reis. Ja, wat een voorrecht. Maar op een gegeven moment een tijdje onderweg. En toen kwam dit nummer toevallig op. En dat raakte me zo. Hè. Toen dacht ik, oh god, ik had de troon in mijn ogen. En dacht, oh, ik ben ook zo groot. Op Venlo en dat ik helemaal goed en het is gewoon chic en die cultuur die hier is, ja dat is prachtig man. Dat vond ik echt chic.
1: Ja. Wie neemt het dichtig zelf?
4: Een wijken Fledder.
1: En een wijken Fledder. Ik heb nummer 2 heb ik gevonden voor dicht.
4: Nou ja, Chris had er langzaam, maar dit gaat zo langzaam. Ik had er langzaam. Ik ben niet wat tegen is.
1: Ja. Nee. Of dat uptempo kan komen, weet
4: ja,
1: ik
4: dat
1: niet.
4: Maar.
1: We gaan nog Funs van Grins van Liesteren en dat is Venlo Minalt.
5: Venlo Minalt, bloemke zoet

0: Kopf.
1: Venlo, min alt. Din kinder, die hebben getreurd. Doch zing weer, o stad van plezier.

de neer. Lente kwam weer, wel blie os Venlo zegt. Vrijheid gebracht, zonnige lach.

zit. Sint Mechte, patroon van ons stad. Sneejaaf zien kleid, tot offer bereid.

0: savoir que leurt.
1: Alt, de keus van Paul Breuer van Quante Heppe. Een heerlijk pleetje en echt met gevul gezongen. Dat is hetgeen wat ze ook net aangroeven.
2: Ja, wat eigenlijk zo mooi is ons sentiment. Wat er in dit tijd was. En dat het zo knap gedaan. Huurs de hoop. Huurs eigenlijk het superpositieve. En ja, dat is echt superknap. Echt, en dan bring je de heuvel. Ja, geweldig. Ja.
1: Nee, voor dicht stond Jacques-Paul Joost. Die is niet onder de toffel gezakt, lief kiekers. Die is gewoon even de muntautomaat van de gemeente Venlo bevullen. Dus wat dat betreft hoeft de gemeente Venlo zich ook geen zorg te maken dat er niet betaald wordt. Jacques-Paul deed dat heel netjes.
3: Wat is nog altijd een taak.
1: Ja, dat is waar. Maar ik kom toch, als ik dat zelf mag zeggen, ik kom toch net even te vaak een randje dat ze blauwe schief zou eens motto leggen en dan leed hij er niet. En tot ergernis van mij zien dat vaak de Duitse kentekens. Maar op een of andere manier, die weren niet ons een, hè? Dat is tegen wits. Dat is,
3: ja, dus. Niet. Volgens mij is het vooral ook werd het door auto's gecheckt. Dus,
1: Oké, dat komt allemaal goed. Ja, okay. We zijn bezig met een speciale uitzending voor de Venlose 100. Vandaag en morgen kind genoeg stemmen. En ik ga dadelijk de mensen langs. Ik ga dik aan het beginnen. Dat ga ik alvast voorbereid. Geef in 2-3 zinnen aan waarom de Venloneer mot stemmen op de Venlose 100. Wat is de reden? Wat is de drieveer? Waar kind genoeg mensen mee over de streep trekken? Marinho, waarom moeten de mensen stemmen op de Venlose 100.
4: Goed, Jos, dat het leuk is.
1: Punt.
4: Het is er plezier van. Het is kei leuk. Dat je lees een beetje schuimen. Oh ja, dit leedje is nacht, dit leedje is nacht. Ik kies er gewoon zin van. Dus, ja.
1: Pak de camera, we pakken de camera. Einde, drie, even dicht.
4: Ja. Heel simpel, omdat het leuk is. Het is echt tof.
1: Ja, nou, we gaan naar Chris.
3: Ja, dat. Maar ik denk ook dat het ook extra stimulans en inspiratie geeft aan de schrijvers. En dat mensen ook blijven schrijven dat wie belangrijker is om een Venlose liedje te stemmen.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Stem. We gaan nog Jacques-Paul. Heeft ze met keertje of heeft ze cashmuntjes gedaan?
5: Nee, dat ken ik niet meer. Met een keertje. Net 4 en nu 2 euro. Ik vind het werkelijk absurd. Hè, niet. Echt absurd.
1: Chris? Nee. We zouden het niet over politiek hebben. We gaan het niet doen.
5: Waarom ga je erin nog een munt?
1: In een paar zinnen, 2-3 zinnen, waarom moeten de Venloneren, de groot Venloneren, stemmen op de Venlose 100?
5: Omdat het erg belangrijk is om de Limburgse cultuur en de Limburgse muziek en de Limburgse taal in ere te houden. En een van de manieren om dat te doen is door op de top 100 te stemmen, hè, of de Venlose top 100, of op straks op de top 5. We zijn weer rond te vastgelovend, want zo halen we dit in stand.
1: Helemaal goed. Paul, waarom? Camera veer is voor dicht.
2: Ja, ten eerste de mos niks. Maar, maar dat is wel heel leuk. Ik heb het net ook gedaan toen we wat leedjes in het rijden waren. En dan zus gewoon een lease met leedjes. En dan denk ze weer aan die momenten. Ja, die ze met dat nummer is meegemaakt. Dus dat is tof. Dan denk ze aan de vastelovend. Of dan denk ze aan een broerlof. Of gewoon een gevoel was de gast toen ze nog die leedjes luisterden. En zijn Venlose leedjes was dat mijn hersen. En dat is wel leuk om even te ontdekken.
1: De mos niks, maar ik zou het toch heel fijn vinden als Hans Venlo. Kunnen we niet iets regelen met de gemeente Venlo dat als er straks weer verkiezingen zien dat er zo'n leasebekumpje van... Hey,
4: het zit wel heel diep, hè, de gemeente Venlo.
1: Dan hebben ze de eerste kwartier nog niet gehuurd. Ja, dan moest ze nog maar terugkijken. Wat ik toch allemaal in zei. Och, echt. Nee, Venlo, gemeente Venlo is mega mijn hert. En wat er gebeurt, gebeurt toch. Nou, het is niet altijd positief. En dat is ook wel eens een keer. Maar dat is in elke gemeente.
5: Natuurlijk ben je een stad die zichzelf een goede stad vindt.
1: Ja, dat. Ja. En ik huur het nog alles een keer voorbij komen. We zien een wereldstad. Ja, toch?
5: We hebben in ieder geval alles van een wereldstad, maar we zitten natuurlijk niet. Maar ja, het is achterliggende gedachte.
1: Ik heb er altijd in mijn kop zitten. Venlo, een dorp met staatsrechten. Toch? Ja, nou, en dan zien we gruwets op. En daarom moeten de groot Venloneren stemmen op de Venlose 100. Want die moeten we in ere houden. Okay. En daar gaan we gewoon voor om toch een succes van te maken en te blijven. Dus we gaan richting 10:50. We zien iets later begonnen door de techniekproblemen. Hartelijk dank technici die dat snel hebben opgelost. Waardoor we dit toch hebben kunnen laten plaatsvinden. Paul, bedankt voor die komst naar de studio.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Ja. En we verwachten zelf terecht te komen in de lease ter lease. De Venus 100 in september.
2: Oeh, geen idee. Ik moet zeggen dat we nog niet zo heel erg promoot hebben. We zien een heel aantal jaren nummer 3 geweest. Maar dat geeft het dit jaar denk ik niet weer. Wij niet, geen idee. We gaan het zien. Maakt me gewoon niet heel veel uit.
1: Ja, ik heb nog een adresje voor dich, dat ze 16 stomme op kunnen holen.
2: Ja. Heb dat even door. Leuk.
1: Heb ik toch wel even door. Jacques Paul, ja, ik bedoel...
5: Altijd Venlo is eigenlijk ook een vasteloos nummer. Hè? En Vrienden is ook eigenlijk een vasteloos.
1: Ja, maar die discussie heb ik al vaker gevoerd. Ja, maar het is vasteloos.
5: Ja,
1: dat
5: heb je toch gedraaid boete te vasteloos.
1: Ja, maar ja.
5: Dus ik verwacht gewoon... Hopelijk dat we altijd in Venlo neer wel in de top 10 zijn. Ja.
1: Dat hoop ik. Dat hoop ik. Dat hoop ze. Ja, ja, ja.
5: Nou, ja. Het nummer namelijk.
1: Ja, we zullen het zien. En de camera is nog steeds op tegengericht. Dus,
5: ja, maar ik kon niet lobbyen. Dat,
1: Nee.
5: Ik heb één keer gestemd, dat is meer dan genoeg.
1: Oké. Ja, Venlo 100. Heel ze dit in de gaten. Zo gauw het de lease bekend is, wil ze hem ook weten?
3: Ja, dat wel. Maar dan kijk ik gewoon dan. Oh.
1: Ja. Maar geef ze dan ook op zoek, worstelnik en ben ik gestegen in vergelijking met vorig jaar?
3: Nee, eigenlijk niet, maar heel arrogant. In het begin wonnen we best wel duik. Top 4-4 en ook dit. Dus op een gegeven moment veranderen ze die ook door contacten met die collega-muzikanten. Van, dan gunst ze iedereen ook. Ja.
1: En wie is ze erop aangesproken? Als ze echt zeg maar een leuke klapper gemak is. Marinho heeft dat gedaan met Kapelk in de Log, kwam binnen op 2.
3: Nou, we hadden net een fans van Grunsven, maar wie dus met die C-kwadraat heel weinig eigenlijk te Venlo rondtrokken met het leedje. Ik kwam bij de Wienoen op een zondag en toen kwam fans naar me toe en zag... Dit is dat leedje geschreven, hè. Wie mooi. Nou, dat was voor mij het grootste compliment dat ik ooit heb gehad.
1: Ja. Dat blieft zich bij, dat zit op de harde schieven opgedragen.
3: Ja, meer hoef je eigenlijk niet te hebben als sommige mensen zich dat compliment geven. Dus, ja.
1: Is ook aan zich aan te zien dat ze dat echt gewaardeerd is.
3: Ja, dan ben ik wel heel snel tevreden. Dus.
1: Ik vrees dat we dan een derde erbij hebben. Wie neemt ze dicht zo ook alweer?
5: Wijkje Fledders.
1: Wijkje Fledders. Helemaal geweldig. Ik stond hier tussen de Wijkje Fledders van Venlo, zou ik maar
5: heerlijk,
1: zeggen.
5: Heerlijk, man.
1: Heerlijk, echt.
2: Klinkt als een leuke in je groep.
1: Ja.
2: Ja. Cool. Wat een groot leuke in je bent.
1: Boete de uitzending kwamen we, en toen was Marinho nog niet in verband met zijn verbouwing, maar daar hebben we het genoeg over gehad, waren we tot de conclusie gekomen dat nog niet een parlez-vous français, maar voulez-vous coucher avec moi plaat is in het Venlo's. Die is er niet, hè,
2: Paul. Een licht erotische plaat.
1: Ja,
2: die bestaat nog niet. Misschien de Wijk Fledders, matcht. Ja.
5: Dus mensen schrijf.
1: Toen hadden we trouwens even Donna Summer, hè, met Love to Love You Baby.
2: Ja.
1: I Love to Love You Baby van Donna Summer was de aanleiding boete
5: om naar Venlo's te komen.
1: En dat iets in het Venlo's te maken.
4: We hebben dat geprobeerd, maar dat is goed vandaag. Om er toch iets licht erotisch in te krijgen in het de complete luister maar.
3: Ja? Dat is dan groot geluk.
1: Is me nooit opgevallen, maar dat is wel het eerste wat ik toen eens kon doen.
4: Het tweede couplet en het einde.
1: Ja, vet lapperie.
4: Ja, dat is pas er zelf van Max. Maar dat is inderdaad.
1: Ja, oké. Okay. We gaan naar het eind van de uitzending. En dan start ik altijd een tune in. Daar eindig ik mijn programma mee. Dat is een geweldige tune. De Hurikno op de achtergrond ook. Bedankt nogmaals voor het komen, Paul, Jacques Paul, Chris en Marinho. Marinho, met dichte eindigen. De Gers ook nog een pleetje waar ze heel graag willen pushen in de Venlo's 100.
4: Ja, ik denk niet dat ik het hoef te pushen. Ik denk dat dit er sowieso wel in staat. Maar ik vroeg me wat is dan voor dich, de nummer 1. Ja, voor mij niet omdat hij hier er zelf bezig zijn, maar voor mij is dat nog steeds altijd, voor altijd in de Venlo neer. Dat is voor mij het lieflied van Venlo. Waar dat ze ook best, waar dat ze, ja, de dinsdagavond, ja, blijft dat het momentje. Dat kreeg ze als kleine blaak, kreeg ze dat liedje mee. Ja, dat is gewoon, ik weet niet of ik er zoveel woord aan kwijt hoef. Het is voor mij gewoon een heel speciaal liedje. En, ik vind het mooi dat Chris dat ook geschreven heeft. Dat lachtraaf ook gewoon, ja. Vroeger, wat wel heel erg mooi is, als ik dat nu zo bedenk, is dat ik dat vroeger als kleine blaag heb leren. Dat liedje heb geleerd, dat liedje, dat is in mij gewoon kroepen. En dat ik dan achteraf zonder goede band met de schriever is opgebouwd. En dat, ja, dat heet dan ergens gestolen in de sterren. Of weet ik veel wat dat heeft moeten zien. Dus dat is voor mij de nummer 1.
1: Mooi, mooi omschreven. Paul, Jacques-Paul, Chris en Marinho, hartstikke bedankt voor uw komst. Mensen thuis, stemmen, stemmen, stemmen. Op de Avenlus 100, dat we echt heel veel stemmen bij je hebben. En een hele goede lease krijgen. Geen Paul, dat uiteindelijk. In september is het te huren. En we gaan de route met de keuze van Marinho. En dat spreekt eigenlijk voor zich. Alle, hey, zoals we staan, we zien Venlo neren. En daar blijven we. We zien voor altijd een Venlo neren. Goed weekend, bedankt voor het kijken en luisteren. We groeten de mazzel. Hoi, oh yeah.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is Mew.
3: Een geweldige band, Evo, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras.

0: was. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
6: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
7: Oh, wie werkt dat dan?
6: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en speel gratis en automatisch mee.
7: Tof, dat kon ik meteen doen.
8: Venlo 96.9 FM.
9: Altijd hier voor jou.
8: Altijd hier voor jou.

0: zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veen in het water, een bad in het zand. Geen nul aan de kop en iets kan pils in de handen. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Classics, hits en songs from the region. Omroep Venlo. De klassiekers van toen.
2: Ladies and gents.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Bijvoorbeeld op de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Bavel. 8 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is Omroep Venlo.

Wind in de schouw, want heel gauw is de herfst weer in het land. Oranjebron en dan woont de winter hier gewoon. Tot

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
3: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
4: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37... Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel.

0: Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver. En de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Zoals op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer, 15 minuten. En de A76 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
2: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Hij heeft de spierziekte Duchenne en hij heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven over zijn leven. Iedereen in Margaret moet je het, hij denkt niet, dat is de jongen in de rolstoel, maar dat is de jong die altijd lacht. En zo heet je ook het liedje. Nu op Omroep Venlo, jong die altijd lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A58 naar Tilburg. Vanaf Ulvenhout vielen tot aan Tilburg Centrum West. 13 kilometer, 20 minuten. En op de A2 naar Den Bosch vielen tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Classics, hits and songs from the region.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.

0: classics, hits, and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
2: Het beste uit de regio.
3: Hey, hield it up. Dit is het end.

0: Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, zoals op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg ongeveer 10 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug tot aan Dordrecht 10 minuten. En ook de A2 Utrecht en Bos, 10 minuutjes tussen Culemborg en Zaltbommel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap

0: verdiepende wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Geweldige aanbiedingen bij Sport Alerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sport Alerts in Kaldekierge.
2: Wij van Jumbo B-Benders verdelen ook dit jaar 100.000 euro over lokale verenigingen, stichtingen en goede doelen. En jij bepaalt die verdeling.
3: Oh, wie werkt dat dan?
2: Ga naar jumbobbenders.nl, klik op Depper, kies jouw club, koppel je bankpas en spel gratis en automatisch mee.
3: Tof, dat kon ik meteen doen.
4: Bij Verdifit staan wij naast jou als Arbo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Omroep Venlo. 96.9 FM.
6: Altijd hier voor jou.
5: Altijd hier voor jou.

met mensen en nog geen geluk. Nemen ze het nog niet, ze hebben het allemaal te druk. Van pak en beton, met een hoedgang op z'n lot. Waren maar karton, dan scheurde ik het kapot. De zeuk maakt in een week, in het boerwodende heer. De wet snoert met weer, en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant, toch heet het heen niet doen. Ik wil de binnenkant, verpak in

een hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een band met een he of met een

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. De hits van nu. De hits

Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staat hier en daar een korte file, maar op de meeste plekken is die file niet langer dan 5 minuten. Eén uitzondering in het zuiden, de A76, de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo. I don't know.

0: hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band. Eervol ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velde. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velde.
0: Is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A58 richting Breda bij Tilburg. 4 kilometer en 10 minuten. En de Duitse grenscontrole op de A76. Daar is het nu goed voor 15 minuten wachttijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.

0: 96.9 FM.
1: Sip and Saturday.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
3: In diepe erkentelijkheid mogen het mij vergund zijn u, na dit lange zomerreces, wederom te begroeten bij Sip and Saturday. Het verheugt mij bijzonder te mogen uitspreken dat wij een zomer achter ons hebben gelaten, lang, heet, droog, sportief en rijk aan muziek, gelijk slechts weinige jaargangen ons die schonken. En thans, nu de hitte is geweken en het gewone leven zich herneemt, is het mij een waar genoegen te verklaren dat wij blij zijn weder te keren tot onze wekelijkse zaterdagmiddagborrel, waarin wij opnieuw saamhorigheid, verpozing en goede klanken zullen vinden.

0: Ja, dat is al lang geleden.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sippin' Saturday met Rob Achten.
0: Een hele goede zaterdagmiddag gewenst. Het is weer aan mij om de hekken te mogen sluiten deze zaterdagmiddag. En Jodemal, Gerald Cox en het is weer voorbij die mooie zomer uit 1973. En komt er dan een einde aan die mooie zomer. Ik zeg, alles is relatief, want die mooie zomer van 1973... die was gemiddeld 3 graden kouder. De hoogstgemeten temperatuur was toen 5 graden lager dan dit jaar. En ook de nachten waren aanmerkelijk kouder. Nu hebben we 10 extra warme dagen, meer dan 12 extra zomerse dagen... en meer dan 3 keer zoveel tropische dagen gehad. En dan heb ik, is augustus niet eens helemaal klaar en september moet nog beginnen. Nou, dat sowieso. En wat dan nog meer? Ook zagen we in 73 de zon veel minder en regende het minder hard en minder vaak dit jaar dan in 1973. Dus met de zomers die we de afgelopen 10 jaar hebben beleefd, zouden we die mooie zomer van 1973 matig noemen. Nou, weet je dat ook weer? Dus ik zeg al, alles is relatief. In ieder geval, het is weer tijd voor Sip & Saturday, jouw wekelijkse zaterdagmiddagborrel hier bij Omroep Venlo Radio. En het is weer een bomvolle show. Na 7 keren Sip & Summer, de zomereditie, is het nu toch weer echt tijd om volle poelen terug te gaan. Dat betekent dat ik straks weer een borreltip voor je heb. Dat we weer, dat heb ik wel overgenomen van Sip & Summer. Na heel veel positieve reacties. Aandacht voor activiteiten in de gemeente. De week in 5 minuten die is weer terug. Uiteraard volgende jaar een turn-based dance classic. We gaan toch weer een zomerritje draaien. Eventjes dat zomervakantiegevoel erbij houden. En de horoscoop die is ook helemaal terug. Goed. En dan draait natuurlijk ook heel veel muziek. Een plaatje. Oeh, ja, dat ik eigenlijk al bijna een jaar aan het draaien ben. Eigenlijk weer een beetje, sinds de winter niet meer zo vaak draai. En die deze zomer helemaal terug is gekomen. Ik heb het over Ella Langley, vorig jaar opgenomen. En haar Choosing Texans.

0: Ja, vorige week bij Patrick Stad Op gepresenteerd de nieuwe single van Evil. De volgende week, cover van Nederland Autumn natuurlijk. En die zal ook weer op dat album verschijnen. Dat over 2,5 weken verschijnt. Liedjes voor de eeuwigheid, deel 2, de hommage aan Frans Pollux. En dat herinner mij eraan. Dat heeft natuurlijk te maken met de Nacht van het Limburgse Leed. En tijdens de Nacht van het Limburgse Leed, voorafgaand vanaf 9:00 ochtends. Ja, dat is al vroeg. Die 19e september, dan zijn wij met Omroep Venlo Radio ook de hele dag live met de Venlo's 100. En jij kunt nog tot en met morgen middernacht stemmen voor jouw favoriete liedjes en leedjes hier uit de regio. Nou, Amie, kun je stemmen op iedereen die in het, hier in het dialect zingt, hier in het Nederlands zingt, hier in het Engels zingt. Daar maakt het maar niks uit, als ze maar hier vandaan komen. Dus doe dat, ga naar omroepvenlo.nl en maak jouw stemmetjes.
1: Sippin' Saturday, borreltip.
0: Ja, en ik heb uiteraard ook weer een borreltip voor jou. En ik heb wel iets heel bijzonders en lekkers voor je uitgezocht, hoor. Wat dacht jij van? Namelijk een rosé. Nou, wat is dan nog lekkerder dan een glas ijskoude rosé op een warme dag? Ah, een glas frozen rosé, oftewel frosé. Ja, prachtig, lichtroze. Dus ook nog eens een lust voor het oog. Nou, wat moet je in je boodschappentas stoppen? 750 ml droog rosé en dan een Pinot Noir of Merlot drijfje. Die zijn er uitermate geschikt voor. 100 gram kristalsuiker, 225 gram aardbeien. Vers, beste of uit de diepvries, dat mag ook. Moet je wel even laten ontdooien. En in beide gevallen de kroontjes eraf halen en de aardbeidjes in kwarten snijden. Eventueel nog wat extra aardbeien voor de garnering. 30 ml limoensap moet je in huis hebben. En een kraan met leidingwater. Dat moet te doen zijn. En dan pak je een bak van ongeveer 30 bij 20 centimeter. En daar giet je de rosé in. Die bak zet je in de vriezer en laat de rosé in 6 uur bijna bevriezen. Dus hij mag nog een beetje zacht zijn. Doe dan de suiker samen met de 120 ml water in een steelpannetje. En verwarm het tot de suiker is opgelost. Voeg de aardbeien toe. Haal de van het vuur en laat het 30 minuten staan, zodat de siroop de kans krijgt om de smaak van de aardbeien aan te nemen. Giet dan de siroop door een zeef en vang de siroop op in een kommetje en zet dat in de koelkast. Die aardbeien die over zijn, die pulp, die heb je niet meer nodig. En dan doe je de bijna bevroren rosé in een blender en voeg de limoensap, 100 ml aardbeiensiroop en 30 ml crushed ice toe. Pureer dit tot een dikke puree. Doe het in een kom of bak en zet het terug in de vriezer en laat het dan nog een half uurtje bevriezen tot het de consistentie van een milkshake heeft. Nou, dan weer terug in de blender. Blend nog even kort door en giet het in mooie glazen. En tot slot, garneer je je drankje met wat mooie verse aardbeien. Ik zou zeggen, op jouw gezondheid. En dat zegt Cindy ook. Het is tijd voor teruggaan 1983. Girls just want to have fun.

Florence Wales en haar band The Machine. The dog days are over. En ja, de hondsdagen, ze zijn ook echt voorbij. De heetste dagen van het jaar, zeg maar. Medio juli tot en met medio augustus. The dog days. En dat betekent dat de agenda hier in de stad behoorlijk vol loopt. Want er zijn heel veel activiteiten. Veel mensen, ja, die doen geen activiteiten organiseren in de zomer. Dan zijn veel mensen weg. Dus nu de zomervakanties toch echt zijn afgelopen, loopt het vol. Nou, wat kun je verwachten deze week? Een muzikale week hier. In onze gemeente staat het opnieuw vol met uiteenlopende culturele activiteiten. Jawel, en we beginnen vandaag in Assen, waar morgen het Nederlands Bach-consort optreedt onder de titel Het Fornuis van Venus. Dit concert vindt plaats bij Podium Vanner in MFA De Schans en begint om 11:30 ochtends. Het programma bestaat uit barokmuziek, uitgevoerd door een kleine bezetting. De toegang is gratis of laagdrempelig en reserveren wordt wel aangeraden. En later die middag in Openluchttheater Velde een voorstelling van Mensenkinder, jawel. Dat begint om 3:00 en dat is ter ere van het 80-jarig bestaan van het Openluchttheater. En dan in Venlo, een half uurtje later, om 3:30 middags in de Maaspoort. De finale van Viva Classic Vocal Contest in de Maaspoort. Jawel, jonge klassieke vocalisten strijden daar om de hoofdprijs. En natuurlijk een weekje later een optreden in het park. Dan ik je nog willen vertellen dat ook Bert en Frans komen optreden in Take 5 om 5:00. Maar helaas is eerder deze week aangekondigd dat dat eventjes niet doorgaat. Omdat een van de zangers last heeft van keelontsteking, daardoor niet kan zingen. Dus heel veel beterschap gewenst. En we hopen dat dit speciale reunie of concert toch nog door mag gaan. Maak een sprongetje naar 3 september, dat is komende donderdag. Dan organiseert Maaspoort een brunch gecombineerd met Kitty's Kleinkunstcafé. Dat begint al met 10:00. Bezoekers krijgen een maaltijd en dan sluit het een kleinkunstprogramma. Hiervoor geldt wel een vaste toegangsprijs en daar zit dan de brunch bij inbegrepen. En daarna op vrijdag 4 en op zaterdag 5 september het grote openluchtconcert Viva Classic Live in het Julianenpark. Een mix van klassieke muziek, lichte muziek, uitgevoerd door orkest en solisten. Misschien zijn er nog wat kaartjes te koop. Tweedans, dat weet ik niet. Dus kijk even goed. Het thema dit jaar is filmmuziek. Nou, weet je dat ook weer. En dan gaan we naar dezelfde vrijdag 4 september. Dan staat in Openluchttheater De Dolle van Tegelen de avond Hollandse Toppers gepland. Vanaf 7:00 en een reeks Nederlandstalige artiesten treedt het daarop. Ook daarvoor moet je kaartjes hebben. En later die avond om 10:30, dan speelt Blem, gespeld hoofdletter B, kleine L, kleine E, 2 keer een hoofdletter M, in poppodium Grenswerk. En dat is een nachtprogramma met elektronische alternatieve muziek. En dat is een reguliere entreeprijs, dus klein prijsje, wel een nachtje vol lekkere muziek. En dan eindig ik op zaterdag 5 september, dat is alweer over een week. Nou, een half uurtje voordat de Sip & Saturday begint, dan kun je luisteren naar het zomerconcert op het carillon van de Sint-Martinus Basiliek, uitgevoerd door Martine Weijers. En dit concert is vrij toegankelijk en te volgen vanaf het plein rondom de basiliek. Dus genoeg muzikale dingetjes die er te doen zijn deze week. Nou, ben je dan nog niet uitgekeken? Er zijn nog veel meer dingen, daar gaan we dadelijk aandacht aan besteden. Maar eerst weer tijd voor muziek. We gaan terug naar dat tributeconcert voor Freddie Mercury, hij was overleden. George Michael, die mocht ook zingen en hij deed deze live. Killer en papa was een Rolling Stone.

Hey, Ken zijn met Adam Lohan. Hoewel met de carrière van de dames zeer goed gaat, gaat het fysiek wat minder. Want twee van de dames komt op de moment met een burn-out en doet niet mee met de vele optredens die ze hebben. Nou, dat is natuurlijk niet fijn om te horen. Maar goed, beterschap voor de dames en hopelijk dat het binnenkort weer beter gaat. Is het voor mij tijd om met jou de week door te nemen in 5 minuten. En dat was natuurlijk de week waarin alle scholieren toch echt een einde kwam aan de zomervakantie. Maar waarin de studenten in onze stad nog een weekje van de vakantie mochten genieten. En diezelfde studenten, en eigenlijk alle anderen in Moeders ook, en masse naar Duitsland vertrekken om daar goedkoop bier in te slaan. Ja, het gaat slecht met de Nederlandse bierverkoop, dus te duur. Het was ook de week waarin het KNMI aankondigde dat ze vanaf komende week in hun app ook gaan waarschuwen voor lokale zware onweersbuien. Nou, dat is wel een goede commerciële zet. Nu afgelopen zomer buienradar en buienalarm fiets zijn gegaan. Ja, kan er mee wel vinden. Het was ook de week waarin Nederland aankondigde het vuldoel van de gasvoorraad voor komende winter niet te gaan halen. Oei, dat is pijnlijk. En de week waarin de 23-jarige Dominique uit het Gelderse Hilsum na 6 maanden weer contact zocht met zijn thuisfront en weer naar huis is gekomen nadat hij sinds 27 februari niet meer was gezien. Nou. En er was ook de week waarin er opnieuw kleinere producten in de supermarkten liggen zonder dat ook de prijs kleiner is geworden. Oeh. En de week waarin wielrenliefhebbers werden teleurgesteld nadat een Vuelta-rit werd gestaakt na een extreme hagelbui en stortregen. De wielrenners moesten tussen aanhalingstekens schuilen in de kroeg. Ja, dat zeg ik thuis ook wel eens. Ja, de regende keil moest ik toch de kroeg in? Wordt meestal niet geloofd. Ja, jammer dan. Het was ook de week waarin bekend werd dat Erik Snok de nieuwe directeur-bestuurder van de Venlo wordt nadat de vorige directeur zo nodig wethouder moest worden. Ja. En de week waarin Venlo kans maakt op de titel Sportgemeente van het jaar. Het jaar 1934 wel te verstaan. En de week waarin ze in Houtblerk meer voor elkaar willen krijgen met een groepsapp en een nieuwe naam. Maar of de naam Schietgaat nu echt zoveel meer zal brengen, nou, ik heb er mijn twijfels over. En dat was natuurlijk de week waarin countryster en ondernemer Dolly Parton ons heeft verlaten op 80-jarige leeftijd. Ah. Maar ook de week waarin een in de Verenigde Staten geboren kitten met 29 tenen na 20 jaar een wereldrecord heeft verbroken. En de week waarin een Chinese robot het wereldrecord van Usain Bolt op de 100 meter sprint heeft verbroken. Ja. En het was de week waarin een 57-jarige Brit duizenden kilometers door Australië is gaan steppen. Ja. Ook dat gebeurt. Goed. Hebben we het over actuele dingen. Volgende week weer een week in 5 minuten. En over 3 weken dan bij de Venlo 100. En dan mag je ook stemmen op Blauw. En Blauw die gaat die avond een reunie optreden geven tijdens de Nacht van het Limburgse Leed. Ik draai een plaatje van ze uit 2001. Toen besloot ze in het Nederlands te gaan. We luisteren naar Jennifer.

0: Ja, destijds wil ze groter worden dan Doemar. Niet helemaal gelukt, maar toch een leuk plaat. Jennifer van Blauw.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Yes, en ik heb weer een activiteit, want... Morgen houdt de grote heide in Venlo haar jaarlijkse open dag. Een moment waarop bezoekers het gebied op een toegankelijke manier kunnen verkennen. De heide staat momenteel in bloei, waardoor dit weekend een goed moment is om het landschap te ervaren. Bezoekers kunnen er gewoon vrij rondwandelen en krijgen onderweg uitleg over natuurbeheer en de ontwikkeling van het gebied. Daarnaast zijn er twee verenigingen aanwezig die een deel van het terrein gebruiken. De modelvliegtuigclub Jupiter geeft demonstraties met verschillende type modelvliegtuigen en ligt toe hoe het vliegen en bouwen in zijn werk gaat. En even verderop, op het zweefvliegterrein, dan is zweefvliegvereniging Eindhoven Venlo, die presenteert haar activiteiten. Bezoekers kunnen dan kennis maken met zweefvliegtuigen, de werking, het startproces, opleidingstrajecten om zelf mee te doen, en je mag, als je hebt aangemeld, een rondje mee vliegen. Ja, dat is ook leuk. De open dag die is gratis toegankelijk en vindt verspreid over de dag plaats. Dus je kunt er gewoon naartoe gaan en van alles is wat te doen. En voor wie de grote heide beter wil leren kennen, biedt deze zondag een onvoorzichtelijke kennismaking met zowel de natuur als de luchtvaartactiviteiten in dat gebied. Ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie iets. En wij gaan heel wat anders doen. Wij gaan muziek draaien. Muziek van wie? Van Cardi B en Bruno Mars. Die doet het met iedereen. Please Me uit 2019.

Nederland. Nooit echt een groot hit geweest, maar een heerlijke plaat. Een beetje lekkere R&B hip-hop. Cardi B en Bruno Mars, Please Me uit 2019. En zo komen we alweer aan het einde van het eerste uurtje Sip and Saturday. Ja, dus het gaat weer vlot, hè. We zitten ook zo vol met het programma. Maar natuurlijk niet voordat wij dansend dit eerste uur uitgaan. En niet voordat ik je heb verteld wat wij het volgende uur gaan doen. Nou, wat gaan we het volgende uur dan doen? Ik heb natuurlijk een turntable dance classic voor je klaarstaan. En we gaan de Roboscoop weer pakken. Weer aandacht voor evenementen en nog veel, veel meer. En voor de laatste plaat van dit uur gaan we terug naar het jaar 2000. We gaan naar België. Pat B, belangrijke, eigenlijk heet het gewoon Patrick, maar goed. Belangrijke producer, je deed al vanaf 1990 gezellig mee. Had wat underground projectjes, waar hij zich in een kalui leven. En af en toe, om ook in zijn levenshout te kunnen onderzien, had hij wat commerciëlere euro's projectjes, waarvan deze wel de allerbekendste is. Milk Inc. En we gaan meebleren, mensen, en dansen. Walk on Water!

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de A76 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten momenteel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Piet, Adelma, Adela. Ain't it in LA? Nieuwe sterren aan het FM. Het gaan we nog veel van horen. Ik zal hem ook wel vaker opzetten. Lekkere plaat.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sippin' Saturday met Rob Achten.
0: Yes, dat is nog steeds waar je naar luistert. Het tweede uurtje weer. Dat is weer 5 uur geweest. En het is tijd om wat festivals te bespreken. Want ja, er zijn nog genoeg nazomerfestivals in onze gemeente. Vorige week zaterdag, dat is 5 september, dan staat de gemeente wederom volledig in het teken van festivals. In Lom begint de dag dan met Gulpop. Een kleinschalig muziekfestival dat zich richt op liefhebbers van regionale bands en nieuwe pop-up acts. Het evenement vindt plaats op zaterdag. Publiekstrekker dit jaar is Top 2000 in Concert. Die uitvoering en grenswerken van eind december zijn een lange tijd uitverkocht. Maar ze treden zaterdag gewoon op een lom. Dus let op, je moet wel eventjes een ticket van tevoren scoren. En in Steyl wordt diezelfde dag het Be Free Festival georganiseerd bij het Wereldpaviljoen. Dit festival richt zich op gezinnen en bezoekers die geïnteresseerd zijn in wereldculturen, educatie en creatieve activiteiten. Er zijn workshops, muziek en rondleidingen door het paviljoen. Het festival zelf start op zaterdag en is meestal gratis toegankelijk met enkele betaalde onderdelen binnen het paviljoen. En in Blerik is er dan nog het Moza Wijn en Bier Festival. Eveneens op zaterdag 5 september. En dit evenement richt zich op volwassenen die willen proeven van regionale en internationale wijnen en speciaal bieren. Het festival vindt plaats in het centrum van Blerik. En voor proeverijen wordt gewerkt met munten of een vaste toegangsprijs. Afhankelijk van het arrangementje. En tot slot is er in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen het Blues Festival. Dat om 12 uur begint volgende week zaterdag. Dit festival richt zich op release en liefhebbers van bluesmuziek en bluesrock. Met optredens van verschillende dansers gedurende de middag. En ook hier moet je weer een kaartje voor kopen. Ja, daar kan ik weinig aan doen. En dat gaan wij heel wat anders draaien. Het is tijd voor Lola Young, die groeit het van 2 geleden. Yes, Messi. Hij bleef lekker.

0: Eccola là!
1: Frans Pollux, maar dan in Nederlands een beetje zon. En om de een van de reden kreeg ik zo'n zin een bier van deze plaat. Ik weet niet hoe dat komt hoor, maar het is gewoon zo. Ja, kunnen we niks aan doen. Ja, en vind jij dat nou een hele toffe plaat die ik net draaide? Dan kun je nog steeds stemmen voor de Venloze 100. Ga eventjes naar omroepvenlo.nl en breng daar jouw stem uit. Het kan nog tot en met morgen middernacht.
2: Turn up the bass. Dance classic.
1: Ja, en hij mag weer. En dit keer weer een dance classic die niet zomaar gerelateerd hoeft te zijn, zoals ik het afgelopen weken heb gedaan. Maar we gaan wel weer een fijne plaat draaien van die legendarische LP, cassette en CD-serie Turn Up The Bass. En dit keer heb ik een plaatje van Turn Up The Bass nummer 23 uit 1993. Een van de laatste geproduceerd en uitgebracht op single in 1992. Hij kwam op 30 januari 1993 de top 40 binnen. Op nummer 40 nog wel. En hij stoomde zo binnen 5 weken door naar de 6e plaats. Om vervolgens op 17 april de top 40 weer te verlaten. Maar de naam was gezet. Deze eerste single werd meteen hun op 1 na grootste hit. En terecht, als je mij vraagt. Geproduceerd door Team Cyborg, oftewel Mark Kamraad en Frank Slimov. En Nosy Katzman, die ook hits maakte van onder andere Jam & Spoon, Intermission, DJ Bobo en voor Scooter, jawel. En dit keer met de kenmerkende stem van Tony Dawson Harrison, a.k.a. Captain Hollywood. En wat heb ik dan over? De Turn Up The Bass Dance Classic voor deze week. Van vandaag, de Captain Hollywood Project met More and More.
3: The Prodigy, Jocelyn Brown, Black Machine, Sue, BFI.

0: Yeah, eerst dansen op de Turner Ways Dance Classic van deze dag. More and More van de Captain Hollywood Project. En daarna nog dansen op Chrissy Hynde en haar Pretenders. 1981 alweer. Met haar Message of Love. Ja. Yeah.
1: Hey Rob, hoe lang duurt het voordat er weer kerstmis is?
0: Nog even tellen, 117 dagen tot een kerstavond.
1: En wil je nog een kerstliedje voor ons draaien?
0: Nee.
1: En hoe lang duurt het nog tot aan de vastelovend?
0: Oeh, even kijken. Tellen nog 160 dagen tot aan de finale dag van de vastelovers top 555.
1: En wil je dan wel een vastelovensliedje voor ons opzetten?
0: Nee, dat ga ik ook absoluut niet doen.
1: En hoe lang loopt dat aan de zomervakantie?
0: Dat is nog veel langer. Nog 328 dagen tot aan de zomervakantie. Ouwe hoer.
1: Draai dan tenminste wel één zomerliedje voor ons?
0: Ja, dat ga ik wel doen. Ja, zeker. Voordat zometeen de Robbenscoop komt, eerst een lekker zomerliedje. En eentje ook uit de jaren 80. 1984 wel te verstaan. Matthew Wilder, voor de rest heeft hij niet heel veel hits gehad, maar deze Break My Stride, die ga ik lekker voor je opzetten.

0: Want een goed dialect zeggen, wat een strut heeft hij meertje. Nou ja, goed. Shelley Spiro, nieuwe ster. Great Expectation. En inderdaad, wat een strut. Heerlijke plaat, moet ik zeggen. Ja, ik kan er niks anders van maken, maar dit vind ik echt zo goed en zo goed. En die is nog zo jong, dus ja, ik vraag me nog erop wat er nog veel meer gaat komen.
1: Sippin' Saturday, Roboscoop.
0: Ja, het is tijd voor de Roboscoop. En wat voor dingetjes hebben we te doen? Wat heeft het grote medium voor jou, Petto? Je hebt de hele zomer al moeten wachten en nou is het zover. Ram, draag jezelf eens echt uit deze week. Stop met dat hippe padel. Hou op met hardlopen. Wielrennen is ook niks meer van jou. Vanaf nu wordt het kantklossen. En stier. De zomer heeft je goed gedaan, stier. Je ziet er goed uit en dat mag gezegd worden. Maar zorg er wel voor dat het niet te awkward wordt als je jezelf steeds complimentjes geeft in het openbaar. En tweelingen. Tweelingen met groenkleurige ogen dragen deze week extra vaak een zonnebril. Ah, fijn. Dan wordt het goed weer. En kreeft. De komende dagen breek jij je hoofd over de volgende zin. Wat was de was voordat de was was was? Leeuw. De hondsdagen zijn voorbij, Leeuw. En helaas ook jouw periode in het jaar. Nog maar 327 nachtjes slapen en dan brengt jouw tijd weer aan. Voor nu, take it easy. En maagd. Maak je geen zorgen, maagd. Een vervelende nachtelijke oorsuis betekent niet meteen tinnitus. Nee, wel kan het zomaar zijn dat je, als je wakker wordt, je onder de muggenpulten zit. En weegschaal. Het grote medium ziet het zoetsappig voor je in. Geluk, gezondheid en een bijzonder goed gevoel. En dat alles door de boomplukdagen, daar pluk jij de vruchten van. Schorpioen. Een ontmoeting met een verlepte tuinkabouter zal leiden tot een van de meest romantische momenten in jouw leven. Viesbeuk. En boogschutter. All you need is love. Ben eens extra lief deze week. Bedank die pakketbezorgers fatsoenlijk en geef hem of haar eens een stevige knuffel. Wie weet wat er nog van komt. En steenbok. Deze week kom je er tijdens een bitter gevecht met je lightsaber achter wie je vader is, steenbok. Oh, nee, wacht. Het grote medium staat nog in de vakantiemodus en verwacht jouw leven met de derde Star Wars film. Sorry. En waterman. Deze week bekruipt je een onbegrijpelijk groot verlangen. Een verlangen zo groot dat het niet te beschrijven en niet te bevatten is. De hele week verlang jij naar smurfenijs. En vissen. De komende dagen is je filosofische kant hyperactief. Je denkt over alles na. Na het horen van de horoscoop van de waterman stel jij allemaal belangrijke levensvragen. Bestaan smurfen wel echt? Zo ja, waar leven ze dan? En hoe werd er dan smurfenijs van gemaakt? En de grootste vraag van allemaal, baby smurf, wie heeft al een hemelsnaam op de smurfin gelegen? Goed, jouw horoscoop ziet er zo uit. Jij weet weer waar jouw spirituele ik aan toe is de komende week en dat is fijn. En nou is het tijd voor muziek. Muziek van Noja, muziek in het dialect. Neem ik mij.

alweer 16 jaar oud. Alejandro van Lady Gaga. En daarvoor hoorde je nog Noja met Neem ik mij. En Noja is een project van Dion Noja. Noja, verbastering van zijn achternaam. En je hoort er niet meer zo heel veel van. Af en toe zie je dat clipje nog eens voorbij komen bij Omroep Venlo op de televisie. Hoe komt dat? Nou, onze Dion Noja is tegenwoordig ook de zanger van de grootste coverband van Nederland. Die treden echt overal op. Zijn ook serieus goed, dat moeten we zeggen. Baby Blue. En op het moment dat hij met zijn Noja-project begon in het dialect een beetje John Mayer-achtige muziek te maken, toen werd hij dus gevraagd voor die band. Want de oude zanger Fleming, ja, die ging een solo-carrière beginnen. Nou, niet slecht van deze Dion Noja. Dus hopelijk dat hij ook nog een beetje muziek voor ons blijft maken. Zal tof zijn. Goed. En morgen dan begint in Venlo op het Vleesplein de Brokantenmarkt. Een markt die zich richt op liefhebbers van vintage, curiosa en kleine antieke vondsten. De kramen staan verspreid door het centrum en bezoekers kunnen de hele dag vrij rondlopen. Toegang is gratis. En ook morgen openen op diverse plaatsen in Venlo de, voor de laatste keer dit jaar, de Verborgen Tuinen, haar hekjes. Vanaf 10:30 kun je door de particuliere tuin wandelen, onder andere hoofdbeleerlijke stel ermee. En kijken en uitleg krijgen over de beplanting en de aanleg ervan. Dus is goed. Entree, slaagdrijfbeleg wordt de plek geregeld. Vaak is het gewoon op vrijwillige basis. Heel leuk. En vanaf donderdag 3 september dan start in de Kasteeltuinen Arsen het Bloemenfestival Bloemig. Dit evenement loopt tot en met maandag 7 september en is dagelijks geopend van 10 tot 6. Bezoekers zien bloemkums, thematische tuinen en live presentaties. Voor dit festival geldt gewoon de reguliere entreeprijs van de Kasteeltuinen. En op vrijdag 4 september is er in Assen de Peuterbiep. Een korte ochtendsessie voor jonge kinderen. Deze begint om 10 uur 's ochtends bij De Achtertuin. De activiteit richt zich op voorlezen en taalspel. En deelname is geheel gratis. En dan volgende week zaterdag 5 september opent in de voormalige Don Bosco School in de Boekend het pop-up museum De Schoolbel. Dit tijdelijke museum is te bezoeken tot en met 27 september, dagelijks tussen 12 en 5. Het toont schoolmaterialen, foto's en verhalen uit het lokale onderwijs van vroeger. En ook hier is de toegang gratis. En diezelfde zaterdag vindt om 3 uur in Brouwersplaats Venlo de bijeenkomst Taalbrug plaats. Un puente entre idiomas. Dit is een laagdrempelige taalactiviteit waarin Nederlands en Spaans elkaar ontmoeten. Deelname is gratis en bedoeld voor iedereen die interesse heeft in taal en cultuur. Ik ga het eventjes niet op zijn Spaans doen, maar wel op zijn Iers. Samen met Kingfisher, hier is 21.

0: Yeah, Kingfisher, misschien niet helemaal bekend bij jou, maar afgelopen zomer toerden ze nog door heel Europa. Hebben ook diverse festivals, ook grote festivals aangedaan tijdens een tour. Maak je de lekkere folk. Af en toe wat rustiger, af en toe wat milder. Mag allemaal, dat is lekker. En jullie op de achtergrond. Now baby, it's time to say goodbye. Ja. Ik moet ook een hoi tegen jou gaan zeggen, want het is alweer bijna tijd om te stoppen met deze uitzending. Het is bijna 6 uur, betekent dat Sip & Saturday voor deze zaterdag erop zit. Maar niet getreurd, volgende week zaterdag ben ik gewoon weer met je terug met alle vaste onderwerpen. Voor nu, ga nog lekker van je weekend genieten. Dat ga ik ook doen. En voordat je begint, zet eventjes alles tafelstoelen aan de kant, want we gaan dansend eruit. Terug naar 91, samen met Becky Bill en Steppin' Out Tonight.
1: Umroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Buiten de militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
6: Geweldige aanbiedingen bij Sport Alerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sport Alerts in Kaldekirchen.
7: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goede avond.
1: Dit is Umroep Venlo.
2: Ja. Hier ben ik geboren.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste het 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
1: Altijd hier voor jou. Dit is Omroep Venlo.

0: Idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Hij heeft de spierziekte Duchenne en hij heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven over zijn leven. Iedereen in Mark ontmoet je, hij denkt niet, dat is de jongen in de rolstoel, maar dat is de jongen die altijd lacht. En zo heet je ook het liedje. Nu op Omroep Venlo, Jong die altijd lacht.
0: Het beste uit de regio.

Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: Omroep Venlo.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand weer opnieuw, omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen

Botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak door midden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het Hey Vurnig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken.

geroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits, and songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Nu op Omroep Venlo, Jong de Altijd Lacht.
1: Het beste uit de regio.

0: og Mo Fenlow.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: niet hevig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is nieuw.
3: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
2: Het beste uit de regio.

0: Chris om op Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken.

0: Mello.
1: Also on DAB+. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: classics, hits, and songs from the region. Omroep Venlo. Het beste uit de regio.
1: In deze kroeg, net buiten de stad. Als ik hier nog langer blief, mis ik de trein, maar wie deed mee wat? Want

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9.

0: idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Ik ben Cornelius Leonardus en mijn nieuwe single vertelt vooral van Mark Jacobs op Blierik. Hij heeft de spierziekte Duchenne en hij heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven over zijn leven. Iedereen in Margaret moet je het, hij denkt niet, dat is de jongen in de rolstoel, maar dat is de jong die altijd lacht. En zo heet je ook het liedje. Nu op Omroep Venlo, jong die altijd lacht.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd heen voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Classics, hits en songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
2: Een geweldige band, Eervol, ook tijdens de nacht twee keer te bewonderen de volgende week.
0: Het beste uit de regio.

0: Thijs Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.